Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. Zesuur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
2: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen,
3: die blijven.
2: Maar de echte rifbouwers, de koralen die, zeg maar, zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, maar een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
4: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Cuba en Mark.

0: Goedemorgen, zonder zorgen, terug van weg geweest. Ik ben er weer en tegenover mij Mark in de studio. Dit is de Morning Show met Cuba en Mark inderdaad. Mark, ik zag, jij was nog even naar Kwakkel geweest.
1: Ja, ik ben ik moet even gaan. De laatste dag. Dus dat heb ik gedaan. Was heel gezellig.
0: Ja, want heel inderdaad, druk. Misschien dreigt Kwakkel te verdwijnen. Hè? Ja, ze zijn aan het kijken of ze nog uit kunnen komen met kosten.
1: Ja. Ik denk dat ze het gewoon iets kleiner moeten gaan doen.
0: Kwakkel Festival, Nelson Mandela Park, bestaat al 50 jaar. Ik zag gisteren La Rouge onder andere on stage. Heb je iets moois gezien daar?
1: Die heb ik niet gezien, want ik zou je zeggen, het werd echt, echt te druk voor mij. En toen ben ik weggegaan.
0: Oh, serieus?
1: Ja.
0: Is er iets te druk voor jou?
1: Ja, ik kan niet tegen dat ik gewoon op een gegeven moment... Ja, maar dat is anders, want ik sta op de bühne. Geen drukte, dus ik kan mijn ding doen.
0: Je hebt
1: maar
0: de ruimte.
1: Maar op een gegeven moment was het echt te druk. Ik liep helemaal zo. Toen dacht ik, nee. Dat voelt voor mij niet prettig. Dat
0: wil lekker eten gehaald?
1: Ja. Tasjes meegenomen voor mijn zoon, alles. Ja, en koeken en taartjes en dingen. Dus papa, neem je dit mee? Nou, dat heb ik allemaal gedaan.
0: Oké, dus je had een heel lijstje
1: weggegeven. Jij gedaan?
0: Ja, ik ben dus net terug uit Frankrijk, dus ik moet nog een beetje inkomen hier. Hoewel het weer prachtig is in Nederland. Ik was dus met familie. We zaten aan een meer in de buurt van Lyon. En op een soort van camping met van die huisjes en tenten. ik was de hele tijd met die kids bezig. Dus ik heb eigenlijk gewoon helemaal niet over werk nagedacht. Lekker van de zon genoten.
1: Fitness vakantie. Je hebt met die kleins alles gedaan. Hoor.
0: Ja. Gekenjoneerd hebben we ook nog. Dan moest je zo'n pak aan en door de bergen. En van de watervallen afglijden en zo.
1: Cool.
0: Dus ik moet weer even inkomen. Maar er staan wel heel veel lekkere dingen voor ons klaar. Ik zie dat we zo meteen even gaan bellen over Infantino.
1: Oh, die man.
0: De FIFA-baas. Moet hij wel of niet blijven?
1: Zit hij er nog?
0: Hij wilde dus aandelen verkopen. Die kon World Cup aandelen kopen. Ik dacht, dat wil ik wel doen. Maar dat gaat dus niet door. Iedereen is boos op. Daarover zo meteen meer. Want we gaan bellen met Nordin Goudani, die we kennen van Mokro Insight. De muziek die voor je klaarstaat. Onder andere zo meteen een classic die Mark heeft meegenomen. Fat Joe, Ja Rule en Ashanti komen eraan met What's Love. En dit is een man die woensdag nog in de Melkweg stond. Durant Bernard met Am I Okay?

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf...

0: met Ja Rule en Ashanti. En dan kreeg hem eigenlijk cadeau van Ja Rule. Die had hem ook gewoon voor zichzelf kunnen houden. En zo komt het dat Fat Joe aan de kant van Ja Rule stond in de ruzie met 50 Cent. En opeens op alle displaten meedeed. Waardoor hij weer ruzie kreeg met 50. Maar hij was Ja Rule gewoon trouw en dankbaar. Je luistert naar de Morning Show. En het is tijd voor een speciale plaat.
1: R&B Classic.
2: Ja, nu ben ik aan de beurt. De R&B Classic. Ja, dat is een track uit 1988. Geproduceerd door L.A. Reid en Babyface. Ik verklap hem nog niet. Want wij hebben, en dan zeg ik wij met Replay. Dan moest ik dacht, oh ja, dat hebben we ergens op de plank liggen. Hebben wij de sample gebruikt van Rose... Oh, ik verklap hem al.
0: U verklapt hem al, maar zeg hem maar gewoon dan.
2: Van Roses Are Red van de Mac Band.
0: Ja.
2: Hebben wij een andere track dus op de beat gemaakt. Yes, maar die is nooit uitgekomen. Het was leuk, niet wauw, en dat dan hoor je die originele, denk ik, nee, moeten we het gewoon...
0: En die heb je nu meegenomen?
2: Nee. Die hebben we weggegooid.
0: Oh.
2: Maar dit nummer, ja, alle dansvloeren stonden gelijk vol toen deze plaat uitkwam, was gewoon echt een lekkere track. Ik zou zeggen, mensen, word wakker. Als je nu nog net je oogjes open doet, gooi dat dekbed eraf, ga dansen met Roses Are Red van de Mac Band.

0: Morning Show op NPO Blend. Dit is Leave, oftewel A Get Out.
1: Het NPO Blend weer.
2: Ja, mensen, we hebben goed nieuws. Het wordt een droge dag met heel veel zon. De temperatuur wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook wel een verfrissend windje van zee. Alleen in de avond kunnen we in het zuidoosten mogelijk een regen- of onweersbui verwachten. Heerlijk dit.
0: Ah, jij was bij het Kwakkoelfestival dus in het afgelopen weekend.
2: Ja,
0: was gisteren, alleen gisteren?
2: Gisteren was de laatste dag en ik dacht, ik moet gewoon gaan. Omdat ik als klein jongetje namen mijn ouders me mee. En had je toen alleen nog dat voetbalveld.
0: De voetbal, en lekker
2: ja,
0: eten.
2: Ja, heb ik allemaal meegemaakt. En met auto's nog ging de kofferbak open met bloedworst, vleesworst erin. En
0: dat nam je zelf mee?
2: Nee.
0: Oh, dat werd zo verkocht?
2: Dat werd dan zo verkocht uit de autootje, weet je. Dat soort dingen. Dus dat heb ik allemaal meegemaakt. En dus ik ben gisteren gegaan. En ik vond het wel jammer, weet je. Je voelt dan echt, dit is de laatste dag. Maar ik hoop echt dat ze iets gaan verzinnen. Dat
0: er een
2: toch
0: oplossing komt.
2: Want eigenlijk
0: was het verhaal, dus ze komen gewoon niet meer uit de kosten. Alles
2: dat
0: is zo duur geworden.
2: Ja, en ik hoorde
0: als die tickets
2: ook
0: duurder worden, dan worden ze misschien niet meer gekocht door mensen. Want als je met de hele familie gaat.
2: Ja, maar ik hoorde ook dat ze daar gaan bouwen.
0: Bouwen?
2: Ja, ze gaan daar bouwen.
0: Dicht in het Nelson Mandela Park.
2: Daar tegenaan, ja. Ah. Dus dat is ook een ding. Dus we hopen
0: huizentekort oplossen.
2: Dat is het, ja.
0: En het is wel leuk wonen in Zuidoost.
2: Ja, toch? Ja. Ik heb er nooit gewoond, maar het is echt gezellig daar gewoon.
0: Ja, en het ligt ook heel handig.
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, we houden je op de hoogte over de ontwikkelingen. Ja. En de gemeente moet natuurlijk ook gewoon een beetje meekijken.
2: Precies.
0: Dat is een soort van cultureel erfgoed, het Kwakkoelfestival. Big Daddy van Temps nu op NPO Blend. En we gaan zo meteen bellen over Infantino.

0: Something op NPO Blend. En daarom is het 9 over half 8 geworden.
1: Wake up call.
0: Tijd voor een wake-up call op je maandagochtend. Ik pak het er even bij ondertussen, want dan heb ik ook de juiste tekst. Ja, er is weer drama in voetballand. De UEFA dreigde vorige week het WK te boycotten en kreeg daarbij steun van de Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond. Dat kwam door de plannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om private investeerders toe te laten tot de commerciële organisatie van het WK. Die plannen zijn inmiddels afgeblazen, maar Infantino staat onvermeerderd in de vuurlinie. En wat staat er voor hem en de FIFA op het spel? We bespreken het met Mokro Insight-presentator Nordin Goudani aan de telefoon. Good morning.
2: Goedemorgen.
0: Zo, die moet nog even wakker worden.
2: Ja. Het is koud, ja.
0: Hey, om het even samen te vatten, wat was er vorige week precies aan de hand? Waarom was de UEFA zo boos op de FIFA?
2: Nou, het was eigenlijk een verrassingsidee van de FIFA Infantino. Die eigenlijk doodleuk, wat je net al vertelde, een private FIFA wilde bedacht, zeg maar, om eigenlijk nog meer geld te verdienen. Hij heeft het een beetje onderschat. Hij had gedacht natuurlijk, weet je, alle landen gaan veel meer geld verdienen. Normaal krijgen ze $8 miljoen om de 4 jaar. Nu zal elk land 24 miljoen dollar heen krijgen. Oh. En hij dacht dus natuurlijk, met geld is iedereen te koop. Alleen, dat heeft hij toch onderschat. Omdat mensen toch zoiets hadden van, ja, dit gaat een beetje de verkeerde kant op. We hebben natuurlijk op de FIFA gezien, tijdens het WK, natuurlijk wat er gebeurd is met Trump en met die Amerikaanse spits die eerst geschorst was en toch mocht spelen. Ja, en landen, en het begon toen bij de UEFA, maar ook dat de Aziatische Bond ook zoiets had van, ja, dit kan niet. Ja, hij heeft, en kijk, het grootste probleem vind ik dan ook nog is dat hij verdient nu ongeveer $4 miljoen per jaar. Hij zou de voorzitter gaan worden, de directeur worden, zeg maar, de CEO worden van het nieuw opgerichte bedrijf. Hij zou €30 miljoen gaan verdienen.
0: Wauw.
2: En dan denk ik wel, kijk,
0: zakkenvuller.
2: Ik heb niks tegen Infantino. Hij heeft op zich ook een aantal goede dingen gedaan. Hij heeft het WK vergroot. Ben ik er voorstander van. Waarom? Omdat meer Afrikaanse landen daardoor naar een WK konden gaan. Nou, we hebben gezien op het afgelopen WK dat de Afrikaanse landen, 9 landen, in totaal 10 landen uiteindelijk. Nou, 9 zijn doorgegaan naar de volgende ronde. Dus dat is gewoon een goede ontwikkeling.
0: Marokko kwam ver, ja.
2: Ja, dus dat is mooi. Maar ja, als jij jezelf, ik bedoel, je verdient al een dik salaris van ongeveer €4 miljoen. En je wilt er nog eens €30 miljoen van maken, dan denk ik van, ja, jongen, kap met dat zakken. Het is gewoon, weet je, het is, in deze tijd kun je dat niet meer doen. Weet je, dat kan gewoon niet meer.
3: Hey, die private investeerders, onze Cuba, die wilden ook al gaan investeren.
0: Ja, ik dacht wel, ik koop aandelen in het WK.
3: Die zat al ready. Maar betekent dat nou dat je bijvoorbeeld als bedrijf dan mede-eigenaar zou zijn geworden van de WK?
2: Ja, nou, hij zou 20% van de aandelen zou je dan verkopen. Dus je bent dan wel deels mede-eigenaar, ja, zeker.
3: Okay.
2: Ik weet niet hoe dik de zakken zijn van Cuba, maar had zeker mede-eigenaar kunnen zijn, ja. Okay.
0: Zie je?
3: Ja,
0: mooie toekomst geweest.
3: Het was een goede investering misschien.
0: Maar het plan gaat dus niet door. Waarom denk je dat Infantino toch alles terugdraait?
2: Nou, kijk, zijn adviseur stapte meteen al op. Heel veel directieleden van FIFA hebben gezegd van, ja, wij wisten hier niks van. Nou, je noemde net al de bonden, dus de Aziatische Bond, de UEFA, Midden-Amerika, hebben eigenlijk meteen steun ingetrokken. De UEFA zegt nu ook, kijk, volgend jaar maart zijn nieuwe verkiezingen. Ja, kijk, hiervoor was er op zich niet zoveel aan de hand. Er was nog geen echt een tegenkandidaat. En de kans was heel groot dat hij gewoon weer verkozen zou worden. Alleen hiermee is het ontzettend wankel. Dus het is nu wachten op iemand die zich tegen kan irriteren. Ik bedoel, de UEFA is nu eigenlijk op zoek naar iemand die het kan. Nou, vanuit Qatar is er ook de voorzitter van, of nee, de Oman, de voorzitter van de Aziatische Bond, die wil eventueel ook voorzitter worden, gekozen zou worden. Alleen hiermee is het ontzettend wankel. Dus het is nu wachten op iemand die zich tegen kan irriteren. Ik bedoel, de UEFA is nu eigenlijk op zoek naar iemand die het kan. Nou, vanuit Qatar is er ook de voorzitter van, of nee, de Oman, de voorzitter van de Aziatische Bond, die wil eventueel ook voorzitter worden.

0: dat is het. Wat denk jij? Denk je dat hij er volgende week nog zit of niet? Of gaat het...
1: Het was een precies kwijt strijd als het gaat om... houdt hij de eer aan zichzelf en zegt hij van... nou jongens, bedankt en tot ziens. Of durft hij het aan... en dat is natuurlijk afhankelijk, want er zitten 16 landen, gewoon eerlijke stemming. Afrika staat op zich achter en dan heb je al 55 landen. Maar dan wordt het gewoon landen tellen. En ik weet niet of hij die strijd durft aan te gaan. Nee. Het is al een gezichtsverlies als je gaat verliezen.
2: Hmm. Gaan we hier iets van merken als we een wedstrijd zitten te kijken?
1: Nee, voorlopig niet. Nee. Ja. Dus nu, ik bedoel, er zijn nu geen FIFA... wedstrijd op de agenda, zeg maar. Dus dat is opzicht voorlopig niet. Ik bedoel, in maart, en dat is al heel snel, zijn die verkiezingen. Dus nu even afwachten of er een sterke tegenkandidaat zich op gaat noemen.
2: Werpen, ja.
1: Ja, werpen, ja.
2: Mokro Insight-presentator en journalist Nordin Goudani. Dankjewel en hou ons op de hoogte.

0: Pierce, Maverick, Saber en de Britse Georgia Smith. Slow Down is dit op NPO Blend. En daarmee is het 7 voor 8 geworden. Goedemorgen, je luistert naar de Morning Show. Cuba en Mark hier. En Mark, ik wil je nog heel even vragen naar dat concert waar ik kaartjes voor probeer te hosselen.
1: Ja.
0: Grote replayconcert. Het 30-jarig bestaan.
1: Ja.
0: Vrienden voor het leven.
1: Ja, 9 oktober.
0: 9
1: ja,
0: oktober.
1: Het is nog 2 maanden. Het gaat zo snel. Het is 1 keer knipperen met je ogen. En we staan er al. Het gaat heel goed. We krijgen, als het goed is, vanmiddag van Roy Jules, onze regisseur, krijgen we weer een nieuw danspasje. Hij is ook choreograaf.
0: Ja, je krijgt om de zoveel tijd een nieuw danspasje.
1: Ja, we krijgen. Ja? Hij zegt, jongens, ik wil dit liedje wil ik toch even aanpassen. Dus dan stuurt hij dadelijk even een filmpje door. En dan gaan wij bij mij in de gym boven gaan we repeteren.
0: Oh, serieus? Werkt dat zo?
1: Ja, dat werkt gewoon zo.
0: Het is niet dat hij voor jullie staat. Je krijgt gewoon een video toegestuurd.
1: We krijgen een filmpje en als het echt ingewikkeld is, kunnen we hem even bellen, weet je. Maar meestal, want we hebben gezegd, we zijn geen topdansers. We kunnen dansen, maar we zijn geen echte professionele dansers.
0: Maar dan staan jullie met z'n drieën in jouw gym voor de spiegel heen en weer te gaan.
1: Voor de spiegel staan we gewoon en gezamenlijk even dat filmpje kijken. En dan is het wel grappig. Oh ja. Jij moet daar draaien. Jij moet die, weet je wel zo.
0: Oh,
1: dat is wel heel leuk. En we hebben er zin in. Edcilia is erbij. Treintje is erbij. Gordon natuurlijk. En er komen nog een paar leuke verrassingen.
0: 9 oktober in de Ahoy in Rotterdam.
1: Ahoy, RTM, ja.
0: Zijn er nog dingen waar je zenuwachtig over bent dan?
1: Nee, maar ik ben altijd gewoon zenuwachtig. Voor grote shows, dan gaat mijn hartslag tekeer. En eigenlijk zouden we een keer zo'n hartband bij mij om moeten doen. En dat de mensen zo mijn hartslag kunnen volgen. Geloof mij.
0: Ja?
1: Gaan mensen denken, breng hem naar het ziekenhuis. Want mijn hartslag gaat echt tekeer.
0: Wow.
1: Dat is alleen het begin. Dus voordat, zeg maar 5 minuten voordat de show begint. En dan hoor je in je oortje, is iedereen klaar? Nog 1 minuut. Nou, dan gaat hij... Dat is niet normaal.
0: Ik heb jullie een paar keer mogen aankondigen. Op verschillende feestjes.
1: Ook.
0: En ik was bij het laatste concert in Tivoli Vredenburg natuurlijk.
1: Ja.
0: Gewoon als bezoeker.
1: Klopt.
0: Er is altijd een moment waarin jullie zeg maar het publiek ingaan.
1: Ja.
0: Maar kan dat ook in Ahoy? Is
1: ik
0: dat
1: zou je
0: mogelijk
1: zeggen,
0: daar?
1: Ja, we hebben het. Ik zei van jongens, we gaan het gewoon fixen. We moeten dit doen, want dat doen we altijd. Dus er komt ook een moment dat wij gewoon in het publiek
0: gaan.
1: Ja, we moeten.
0: Oh, wat leuk.
1: Dat doen we altijd. We groeten iedereen. Ja,
0: niemand doet dat toch in zo'n grote zaal?
1: Klopt. Maar we gaan wel kijken hoe we het gaan doen. Dus we fixen het gewoon. Punt.
0: Ja.
1: We moeten ze gewoon regelen.
0: Oh, dat moet een mooi moment. Zijn er wel cameramannen bezig?
1: Ja,
0: ook
1: we
0: daar?
1: Gaan ook een paar camera's neerzetten. Maar ja, we willen eigenlijk zo dicht bij de mensen zijn gewoon.
0: Ja, maar ik zou het wel vastleggen.
1: Ja, dit
0: dat
1: gaan
0: enorme
1: we doen.
0: Concert.
1: Nee, gaan we echt wel doen. Dat gaan we echt wel doen.
0: Kan je uitbrengen?
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, you never know.
0: Streamingdiensten aanbieden of zo.
1: Of Spotify uitbrengen. Dus,
0: voor de mensen die er niet bij kunnen zijn op 9 oktober.
1: Precies,
0: je zou zomaar jarig kunnen zijn of iets anders
1: maar
0: hebben.
1: Dan gaan we gewoon weer een andere show doen.
0: Oh, dan komt er wel weer een vervolg op. Dan 31 jaar replay.
1: Precies.
0: Nog steeds vrienden voor het leven. Nou, heel veel succes met de voorbereidingen.
1: Ja,
0: Mark is
1: jongen.
0: Hier dus. Dit is de Morning Show met straks na de headlines van 8 uur. Hoor je meteen Brandy met What About Us. En dit is Dwelle met I Think I Love You.

0: Enzo. Blend. 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Cuba en Mark.
1: Tegenwoordig heet hij Ozzy Grimm. Kleine viezerik hoor je zo meteen met Meisje Luister na Brandy met What About Us.

0: En leuk dat je erbij bent. We hebben lekkere platen voor je klaarstaan. En over de plaat die we nu gaan draaien, heb jij wel iets te vertellen, hè, Mark?
1: Ja, weet je, soms heb je van die combinaties en dan denk je bij jezelf, hoe dan? Hoe kan dat? Nou, het zijn deze twee mensen, let op, hoe komen zij op deze collab? Ik had het een beetje met Mary J. Blige en George Michael. Zij hebben samen natuurlijk dat fantastische nummer S van Stevie Wonder gecoverd. En in een interview met Andy Cohen vertelt Mary J. Blige hoe deze samenwerking met George Michael was.
2: I remember him being a really nice person. We went to shoot the video. He was so sweet, yeah. And he just wanted to talk. And he introduced me to his husband, and his husband was so sweet. And they were just beautiful people.
3: Yeah.
2: And we, you know, I don't know if you saw the video, but in the video, we're talking. We're really talking. He's telling me a whole bunch of stuff, you know, and I was listening. I'm glad I was there for him.
3: Yeah. Wow.
0: Het is toch een ding dat je ze zegt dan, I was there for him, we're talking, a bunch of stuff. Dan denk je, waar ging dat over dan?
1: Ja.
0: Als jij er voor hem was, zat hij ergens mee dan?
1: Ik denk het. Hè. En misschien kon hij met haar goed praten daarover. Hè.
0: Ja, en dat zie je dus gewoon. Dus we moeten eigenlijk een liplezer inhuren. Die even naar de videoclip kijkt en van dan, deze track. En dan kunnen we het achterhalen.
1: Ja, maar kippenvel.
0: Kippenvel bij deze plaat.
1: Ja, dit is wel een lekkere plaat.
0: Oké, zometeen Nelly met Ride With Me. Maar dit is dus Mary J. Blige samen met George Michael op hun versie van Ass.

0: Weekend stond natuurlijk ook in het teken van een feestje. Het Kwaku Festival in het Nelson Mandela Park. Ook in Amsterdam was de finale van de World Pride. Voor één keer was Nederland de hoofdstad van de Pride. Onder andere met optredens van Honey Dijon, Madonna en Kylie Minogue. En hoewel het natuurlijk een groot feest was, mogen we niet vergeten waarom we daar met z'n allen stonden. Uit de Monitor Discriminatie van 2025 blijkt bijvoorbeeld dat geweld en intimidatie in de openbare ruimte nog altijd veel voorkomen en steeds vaker worden geregistreerd. Laten we ook de gewelddadige aanslag bij de Pride in Berlijn van vorige week niet vergeten. Om toch even wat dingetjes te noemen die dan niet goed gaan. Wat wel goed ging, is dat het één groot soort van Independence Party was.
1: Ja.
0: En jij was erbij, Mark.
1: Ja, wij stonden er ook. Wij waren er op vrijdag 8:00 s'avonds op de mainstage op de Dam.
0: Op de Dam.
1: En Gordon belde ons. Jongens, we kunnen optreden. Willen jullie hier komen? Ik zeg, tuurlijk komen wij. Wij komen dat ook zo supporten. Want nogmaals, je zei het net al in de intro. Het is schandalig dat we in deze tijd nog, weet je, dat niet iedereen zichzelf kan zijn.
0: En, ja.
1: Ja, pijnlijk. Verdrietig. Dat is het gewoon. Weet je, respecteer iedereen en laat iedereen zijn waarde.
0: Maar daar mooi feestje dat je op de Dam staat. Dat moet machtig zijn.
1: Het was echt tof. Het was
0: je ooit daar opgetreden?
1: Ja, we hebben één keer. Maar dat is al heel lang geleden. Dat was volgens mij een soort straatvoetbal hadden ze georganiseerd
0: over
1: op de Dam.
0: Edward Davids toen?
1: Ja, volgens mij was dat zoiets. Dus hadden we ook optreden, dus ze kwamen daar ook. Dus dat was heel leuk. En en dit was gewoon gekhuis. En het is wel lachen natuurlijk. Je staat op de bühne en ik moest en Henkie keek en ik een paar mannen naar hem zo met hartjes zo. Hé, hey. Dat was wel heel leuk. Oh, ja. Henkie zo knipogen. Nee, maar het is gewoon...
0: En zongen ze mee?
1: En gewoon, ja. Ze zongen mee. Maar ook heel veel buitenlandse mensen, dus die kennen ons
0: omdat
1: niet.
0: Omdat het World Pride is natuurlijk.
1: Dat is het. Dus niet iedereen kent het liedje, weet je. Me Lobby You and Never Nooit Meer. Maar ze deden allemaal mee. Iedereen was gewoon aan het swingen, handen in de lucht. Dat was heel mooi.
0: Mooi, man.
1: Ja, het was een mooi
0: feest.
1: Lijkt
0: me ook machtig. Ik zag DJ Latu daar ook. Dat je gewoon op de Dam staat te draaien.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja. Nee, het was echt een happening. En ik dacht eerst nog van dat alles afgesloten zou zijn. Want we moesten
0: natuurlijk... Voor de veiligheid.
1: Voor de veiligheid. Maar dus we wilden eerst met een pontje overgaan en dan de tram. Maar we konden gewoon bij de Rockin gewoon lekker parkeren. Dus het was nog
0: was nog te doen.
1: Ja. Dus het was,
0: ben jij ook zaterdag naar de Canal Parade geweest?
1: Nee. Jij wel? Ben je er wel eens geweest?
0: Nee, ik was dus dit weekend nog in Frankrijk. Maar ik ben andere jaren wel geweest.
1: Oh.
0: Ik werkte hiervoor bij Phoenix. Ja. En toen hadden we een boot. Dat hebben we een paar jaar gedaan. Vier keer of zo. En dat was fantastisch. Dus je staat dan op die boot. En wij draaiden natuurlijk hip-hop en R&B.
1: Ja.
0: En in die tijd waren er nog geen andere boten die dat ook draaiden. Dus je zag echt mensen oplichten van, hé, mijn muziek!
1: Er wordt R&B gedraaid.
0: Dus vlaggen kwamen tevoorschijn en je kreeg dan ook snoepjes toegegooid. En je kreeg ook een cijfer van hoe leuk je eruit zag.
1: Oh, doe maar.
0: Nou, op een gegeven moment kreeg ik een zesje van iemand, toen ben ik toch wat meer mijn best gaan doen. Dus dat veranderde in een 8. En daar was ik dan wel weer blij mee. Want je wil wel een beetje leuk gevonden worden natuurlijk. Ja, nee, het was echt een feestje. En ook gewoon zo leuk om op zo'n boot te draaien. Op zo'n dag waarvan je inderdaad ook al zegt, een dag waarop iedereen zichzelf kan zijn.
1: Mooi.
0: Dat is een vrolijke bedoeling. Ja, dus jammer dat ik het gemist heb. Maar volgend jaar weer. En Madonna was er dus gewoon.
1: Ja.
0: Als verrassingsact in de Avonds Live.
1: Ja, ik had op social zag ik natuurlijk een paar stukjes. Maar ook tof dat ze dat doen ook.
0: Heb je Madonna ooit live gezien?
1: Nee. Ik heb Madonna niet live gezien. Nee.
0: Oh, dat zou ik wel een keer... Ik zat ook naar het WK te kijken, weet je wel? Die halftime show.
1: Ja.
0: Dat begon met haar. Ja, dat was een beetje kakkemikkig.
1: Ja, dat was echt...
0: Maar het is wel Madonna.
1: Klopt.
0: Toch?
1: Maar het was niet je van het.
0: Nee, het was niet de Bad Bunny show bij de Super Bowl. Nee,
1: precies.
0: Het was wel
1: maar
0: weer anders.
1: Het is een begin. Het is een begin.
0: De Black Eyed Peas komen eraan op je favoriete radiozender. Dit is NPO Blend met nu Jezebel van Gideon.

0: De Black Eyed Peas met Don't Funk With My Heart van hun album Monkey Business.
1: Het NPO Brandweer.
2: Ja, het wordt vandaag zonnig en het tropisch warm. Met temperaturen tussen de 30 en de 34 graden. Oh, ik zie, je hebt een lange broek aan. Ik heb een korte broek aan. Hé, hey, Q.
0: Ja.
2: Hey.
0: Nee, ja, ik heb wel afgelopen dagen heb ik elke dag een korte broek aangedaan. Oh. Dat doe ik eigenlijk nooit. Ik heb hele harige benen. En ik schaam me daar een beetje voor.
2: Meen je dat?
0: Ja, ja, serieus. Oh. En dus loop ik eigenlijk nooit met een korte broek. Maar als mijn benen heel bruin zijn, dan zie je die haren dus ook minder. En dan doe ik het wel. Dus ik kan nu wel met een korte broek
2: schamen, man. Hey, je ziet het. En slippertjes, vind je trouwens dat het kan? Trouwens, slippers naar het werk?
0: Slippers naar het werk? Ja, nou, ik heb zelfs Crocs aangehad naar de studio.
2: Okay.
0: De reden is, in het begin deed ik echt, want Jasmine, die doorgaans ook hier is, die is heel erg van het matchen van de kleuren.
2: Ja.
0: Dus ik deed mee. Dus mijn Air Maxjes, die pasten helemaal bij mijn capuchontrui en zo. Het had allemaal kleuren die overeenkwamen. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me, er staan hier camera's. En die pakken alleen, zeg maar, van je middel.
2: Ja.
0: Het is net als een Zoom call, weet je wel. In de coronatijd ging je ook heel erg je best doen. Tot je doorhad dat mensen eigenlijk alleen maar je shirt zagen en de rest niet. Dus dan zat je gewoon in je boxershort te zoomen.
2: Mm.
0: Nou, dus dat is een beetje, dat heb ik nu ook met schoenen. Dat ik doe gewoon schoenen aan die ik lekker vind zitten.
2: Heel goed.
0: En niemand ziet het. Maar als ik optreed, dan wel.
2: Dan wel, oké.
0: Okay. Jij hebt ook speciale optreed-outfitjes, toch?
2: Ja. We hebben heel veel outfitjes. En dan bellen we elkaar van, jongens, wat doen we vandaag aan? Klaar, dat komt helemaal goed.
0: Jullie hebben vaak hetzelfde aan ook.
2: Ja, we hebben heel vaak zwarte outfits. We hadden nu toevallig op de Dam. Hadden we blauw met crème. Bordeaux rood. Nee. Nou, er zat wel iets roze. Roze tintje zat erin.
0: Oh ja. Ja, maar dat stem je dus met elkaar af en je gaat samen naar de pakkenmaker.
2: Ja. En Global Styling, hè. Sas is onze stylist, dus die helpt ons vaak met de dingen. En nu ook voor de show. Ja. Hij is er nu al met een designer bezig. Dus
0: maar dan mag je dus op andere momenten niet aandoen.
2: Nee. Dit wordt echt gemaakt, dus dadelijk komt er echt een heel outfit gemaakt.
0: En dan gaat het naar de stomerij.
2: Dan gaan we dat lekker naar de opfrissende stomerij en we knallen altijd.
0: Speciale gelegenheden.
2: Ja. Yes.
0: Maar zijn er dan, heb je ook zo'n wardrobe change bij het grote concert op 9 oktober?
2: Ik kan niet te veel zeggen, maar het wordt wel meerdere outfits.
0: Dat zie je vaak, toch? Dan gaan de artiesten even naar achteren.
2: Nee, klopt.
0: Heeft dat een leuk effect op mensen? Waarom doen ze dat eigenlijk?
2: Ja, dat vind je toch leuk. Weet je, lichten veranderen ook. Dus je wil je toch even aanpassen,
0: even anders
2: toch
0: presenteren.
2: Precies. We gaan wel een paar keer verwisselen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké, spannend.
2: Ja,
0: we werken een beetje toe naar die grote show van Replay natuurlijk. Dus in de Ahoy in Rotterdam op 9 oktober. 30 jaar Replay. Vrienden voor het leven. Dus daar moeten we het af en toe ook even over hebben.
2: Ja,
0: want dat is waar Mark echt mee bezig is op dit moment. Mobb Deep staat voor je klaar. Die hoor je zo meteen met Shook Ones, part 2. En dit zijn Carrie Hilson en Kanye West op Knock You Down.

0: moment en daarom is het 9:15 geworden.
1: De beste hiphop of all time hoor je in de hiphop top 153 bij Blend.
0: Ja, op 11 augustus vieren we op Blend dat de hiphop 53 jaar bestaat. En dat doen we met de Blend Hiphop Top 153. Op nploblend.nl kun je jouw favoriete hiphop tracks doorgeven. En om jou vast een handje te helpen, bellen we in de aanloop voor deze lijst met grote hiphop liefhebbers. Vandaag is dat met artiest Manu van Kersbergen. Al jaren weet hij muziek, spoken word en theater te combineren. Hij is ook rapper. En eerder dit jaar won hij de Goudse Popprijs voor zijn voorstelling De Herontdekking van de Hemel. Werd hij genomineerd voor de belangrijke theaterprijs Theo Deor. En ook een Annie M.G. Schmidprijs is waarvoor die een kansmaker is. Manu, good morning.
2: Top of the morning, Cuba.
0: Hoe is het met je?
2: Hele goede morgen. hoe is het? Hoe gaat het met jou?
0: Ja, goed. Ja, ik zie al die nominaties en zo. Dan denk ik van, wauw, goed bezig, man.
2: ik mag niet klagen, inderdaad. We hebben iets heel bijzonders, denk ik, gemaakt. Waarmee we nu ook nog een kleine tour gaan doen in oktober en november. En het speelt in theaters, maar ook in muziekpodia. En het is super tof om te kunnen doen en om te kunnen maken en te kunnen presenteren. Met een soort van blend, live muziek, met geïnspireerd zeker ook op hip-hop. In een mix met jazz en soul en dus veel teksten. Songs en ook spoken word stukken. En dat is heel tof om te kunnen doen, man. Ja.
0: De Herontdekking van de Hemel is dus de laatste show. Ja,
2: Dat klopt. Ja,
0: Goed om even te checken. Ja, nodig me een keertje uit of ik ga zo googlen. Ik kom gewoon naar je toe.
2: Je bent meer dan welkom. Je komt gewoon langs. Ik zet je op de lijst. Hè? Dat spreek ik bij deze af.
0: Nice. We vragen je ook naar je favoriete hip-hop track zonder te vertellen welke track het is. Hoe moeilijk was het om een keuze te maken?
2: Oh my god, je wil niet weten, Cuba. Ik heb echt zeg maar serieus zitten stressen hierom. Want ik dacht, er zijn zoveel songs natuurlijk voorbij gekomen. Hè? Dat weet je, ik bedoel, die geschiedenis van hip-hop is natuurlijk, hè, daar maken jullie een hele week, zetten jullie daarvoor in een teken. Die is zo rijk. Dus het is eigenlijk niet te doen om één song uit te kiezen. Er is te veel. En er is ook te veel aan hip-hop wat mij geïnspireerd heeft. Ik heb nog een moment zitten denken, moet ik het dicht bij huis houden, weet je wel? Moet ik een artiest waar ik misschien zelf mee getoerd heb, moet ik die selecteren? Daar heb ik echt nog even aan gedacht. Ik dacht nog heel even, misschien moet ik Typhoon even eren, want dat vind ik een geweldige Nederlandstalige hiphopartiest die in mijn ogen soms niet genoeg credit krijgt. Maar ja, ik ben toch uiteindelijk, en dat heeft ook wel een beetje met het DNA van Blend te maken, ik ben toch uiteindelijk voor een act gegaan die uit de jaren 90 of in de jaren 90 heel heavy bij mij binnenkwam. Ja. Dat zeg ik niet te veel, toch?
3: Nee. Deze track, hè, nogmaals, we houden het nog even geheim.
2: Ja,
3: toen jij die voor het eerst hoorde, weet je nog waar je was? Of wat?
2: Ja, 100%.
3: Ja, waar was je op dat moment?
2: Ja, ik was in het Rijtjeshuis, in mijn slaapkamer in het Rijtjeshuis waar ik opgroeide in Gouda. Ja. Waar een deur met

0: allemaal stickers hing. En daar had ik een JVC zilveren of aluminium ogende cd-toren met 3 cd-wisselaars erin. Weet je wel, dat was een vet, gruwelijk ding gewoon eigenlijk. Het is gewoon een monster om te zien, een soort van robot. Nou, en daar dropte ik die cd in. En toen ik deze plaat aanzette, eigenlijk pakte die me vanaf de allereerste track. Maar dit is de derde track op dat album. Ja, ik bedoel, ik had gewoon een nekhernia eigenlijk.
1: Dat zijn allemaal... Niet langer spannend houden. Ja. Welke plaat is het?
0: Ja, het is de track 80 Aliens van Outkast. Natuurlijk echt een fenomenaal duo uit de hip-hop. Het is een tweede plaat, die heet ook zo, 80 Aliens. We komen natuurlijk uit Atlanta, dus daar refereert het naar Atlanta in een combinatie met Aliens. Dan krijg je 80 Aliens. Ja, en die tune is... Ja, next level gewoon. Ik weet het niet. Die tune die warpt mij echt direct terug naar 1996. Want toen kwam die plaat uit. En toen was ik 13 jaar oud. En dat is waar we nu naar luisteren. Gewoon de soundtrack van mijn jeugd.
2: Moeten we wel uitkijken, want we gaan nu geen nekhernia krijgen. Maar we gaan meedoen, Cuba.

0: doorgeven op nboblend.nl. Want volgende week is het zover. Dinsdag doen we de hiphop top 153. 53 jaar bestaat hiphop en dat gaan we natuurlijk eren. Hey, het is tijd voor de powerpoekel. Wat zeg ik? Het is bijna tijd voor de...
1: powerpoekel!
0: Zeker weten, even wat energie op je radio. Het is nog vakantie voor alle regio's eigenlijk.
1: Lekker.
0: Dus we dachten, wat is jouw ultieme vakantietrack? Van welke track krijg jij de vakantie in je bol? Dat kan je doorgeven via de website, via nboblend.nl of via de app, de NPO Luister app. Klik op Blend en klik op berichtje. Welke vakantietrack wil je horen? Schiet er jou meteen eentje te binnen? Denk je van ja, dat is hem.
1: Oei, oei.
0: Iets met zonnestralen of misschien wel wintervakantie, je weet het niet.
1: Normaal zou ik nu zeggen echt een keiharde beat, maar ik vind bijvoorbeeld in de hip-hop te blijven, Tupac, Do For Love, vind ik wel lekker.
0: Ja?
1: Vind ik wel lekker. Ja, die zou ik wel lekker
0: daar
1: vinden.
0: Zou Mark dan op stemmen. Ja, ik ga niet zeggen waar ik op ga stemmen, want dan sturen we je te veel. Dus welke vakantietrack wil je horen? Laat het even weten. Pak die NPO Luister app erbij. Klik op Blend, klik op berichtje en stuur hem door. Dan draaien we hem zo meteen na de headlines van 9 uur. Voor de headlines hoor je Blue Cantrell met Hit 'Em Up Style. Ook zo'n lekkere plaat. Oeh.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
1: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
0: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
2: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keer heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
0: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Blend hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Cuba en Mark.
1: Ja, ook de muziek is zonnig en tropisch warm. Your Gangstar samen met Casey en Jojo op Royalty.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Runaway Girl. LL Cool J. Kan zomaar je buurmeisje zijn natuurlijk, hè?
1: Alles kan.
0: Zijn dat leukere meisjes die uit jouw wijk komen? Uit jouw buurt?
2: Nou, ik vind iedereen leuk.
0: Dat is een tactisch antwoord.

0: Ochtend. Goed dat je erbij bent. Het is 3 augustus vandaag. We realiseerden ons opeens. Er zijn een hoop mensen die zijn aan het werk nu natuurlijk. Want daarom luister je naar de radio. Ook gewoon een beetje dagverdrijf en zo. Maar er zijn ook een hoop mensen die vakantie hebben.
1: Ja,
0: zomervakantie. Oh, of misschien moet je de kinderen wel vermaken omdat zij vakantie hebben.
1: Ja. Ga lekker zwemmen. Er kunnen leuke dingen gebeuren vandaag. Het is een zonnige dag. Maar we hebben natuurlijk de powerpokoe hebben we natuurlijk.
0: Ja, zodat die mensen een beetje energie krijgen.
1: Precies.
0: Powerpokoe. Is het tijd voor de Powerpokoe? Daar krijg je lekker energie van. En wat is er allemaal binnengekomen, Mark?
1: Ja, we hebben een aantal...
0: Het thema is dus vakantie.
1: Vakantie.
0: Vakantieplaten.
1: En wat wil jij gewoon horen nu op deze lekkere vroege ochtend? Nou, we hebben hier Dario. Ik zit hier lekker met mijn kopje koffie in de keuken. En ik heb heel veel zin in Turn Me On van Kevin Little. Die is ook wel heel lekker.
0: Goeie.
1: En dan hebben we Safarina, naam nog nooit gehoord. Heel een mooie naam. Volgens ik hoop dat ik het goed uitspreek. Naughty by Nature van Hip Hop Array.
0: Hey,
1: dat is echt zo'n zomerclassic.
0: Lekker.
1: En dan hebben we Anis, een zomerhit die voor mij niet kan missen, is Bob Marley. Ah, Could This Be Love?
0: Oh.
1: En hebben we nog Laura, Temperature van Sean Paul.
0: What a woman, the way that I'm cold, I wanna be keeping you warm. Ja, maar waar gaan we dan voor, Mark? Wat kiezen we uit al deze mooie platen?
1: Het was moeilijk, maar we gaan voor Miguel. Hij zegt goedemorgen jongens in de studio. We gaan voor Egyptian Hold You.

0: ook alweer een tijdje geleden dat hij deze plaat heeft gemaakt. Hij komt uit 2014 en is van Beauty Behind the Madness. Je luistert naar de Morning Show en we zijn een beetje op zoek naar de muziek die past bij je verschillende fases eigenlijk, waarin je kan bevinden in de vakantie. Zo kan je je bevinden aan de bar bijvoorbeeld. Dat je naar de bar loopt. Dat je denkt van ja, en dan pak je de blend track op de menukaart en dan denk je ja, wat moet de bartender dan voor je inschenken? We leggen het even voor aan een tv-kok. Dus wat past er bij de muziek die wij draaien? En het is niet zomaar een tv-kok. Ze heeft meerdere kookboeken op haar naam staan. Sharon de Miranda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wij gaan dus zometeen draaien Deja Vu van Beyoncé en Jay-Z. Wat past daarbij? Ja.
1: Een pornstar martini.
2: En wat dacht je toen je die pornstar martini... Is het bijvoorbeeld de lyrics of is het de vibe die de Carters geven? Wat dacht je?
1: Nou, ik denk dat ik eigenlijk niet dacht. Dat is het ergste van alles. Oh. Ik dacht gewoon, Deja Vu, dat is je pornstar martini hoort erbij. Want die moet een beetje... En daarna ging ik even goed naar die lyrics over nadenken. Ik denk, oh ja, misschien maar goed dat het een pornstar martini is.
0: Wat zit daar ook alweer in? Wat is een pornstar martini ook alweer?
1: Een pornstar martini is eigenlijk een cocktail gebaseerd op passievruchten. En ik heb eentje bedacht met een andere twist eraan. Dat die net even wat anders is.
2: Dus het is echt een Sharon Twist cocktail eigenlijk.
1: Het is een Sharon Twist. Ja, het is een cocktail. En ik ben sowieso dol op passievruchten. Vind ik altijd lekker. Dus die pornstar martini, dat vind ik een lekker drankje. En stiekem word ik er ook altijd een beetje dronken van. Mm. En dat komt er goed uit bij dat liedje, denk ik ook. Als je dan aan Deja Vu moet denken, denk je, ja, dat moet je niet helemaal nuchter doen.
0: En stel je drinkt geen alcohol, is er ook een pornstar martini versie zonder alcohol?
1: Ja, hij is gewoon alcoholvrij ook lekker. Maar dan moet je gewoon lekker passievruchtensap nemen. Je kan heel makkelijk alcoholvrij maken. Dan laat je de vodka er gewoon uit.
0: Oké. Okay. Ja. Heb je nog andere tips op deze vroege ochtend van dingen die we zouden kunnen drinken zonder alcohol?
1: Ja, heel veel water.
0: Oh ja, omdat het zo heet wordt.
1: Heel veel water. En in water kan je dus alles gooien. Je kunt er fruit in doen. Maar je kan ook bijvoorbeeld radijsjes en paprika in je water gooien. Dat is super lekker.
2: Lekker gezond.
0: Oh, dat is ook een goede inderdaad.
1: Ja.
2: Klein smaakje krijg je dan.
0: Klein smaakje.
1: En het ziet er gewoon leuk uit, waardoor je gewoon meer wilt drinken.
0: En heb je nog een voorkeur? Mag het gewoon kraanwater zijn? Of moet het voswater zijn of Fiji-water?
1: Nee, ik vind dat wij in Nederland gewoon goed water hebben. Het kan gewoon lekker uit de kraan.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we...
1: Wel met veel ijs nu, dat vind ik altijd wel heel lekker. Ik heb altijd op ijsblokjes.
0: Oh ja, mooie ijsblokjes, ook altijd leuk.
1: Ja.
0: Maar dan gaan we nu voor de alcoholvrij, want het is nog vroeg. Alcoholvrije pornstar martini van Sharon de Miranda... als we luisteren naar deze mooie plaat van Beyoncé en Jay-Z. Deja Vu. Base.

0: en Usher met Shoulda Never.
1: Het is zonnig en tropisch warm met 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of een onweersbui.
0: Onweersbui?
1: Ja, een kleintje, denk ik. Ik hoop natuurlijk niks voor die mensen, maar er is kans.
0: Oh!
2: Caribbean Classic.
0: Dan maar een Caribisch klassiekertje uit je speakers. We gaan even terug naar het jaar 2012. Ik kwam dit verhaal tegen. Ik vind het zo'n leuk verhaal, Mark. In 2012 was Walmart, dus zeg maar de Albert Heijn van Amerika, die had een hele leuke wedstrijd. Je kon Pitbull laten optreden bij de supermarkt bij jou in de buurt. En de supermarkt met de meeste stemmen, daar zou uiteindelijk Pitbull gaan optreden. En toen is dat gehijacked door twee gasten op Twitter. Die hebben gewoon iedereen laten stemmen op de verste supermarkt. En zo is Pitbull uiteindelijk beland in Alaska.
1: Meen je
0: in
1: niet?
0: Het dorpje Kodiak. Waar die heeft opgetreden voor 250 mensen. Dat waren de inwoners van Kodiak, Alaska. Maar hij heeft dus niet gecanceld. Want er waren 70.000 stemmen op die supermarkt daar. Dus hij dacht, ik ga gewoon.
1: Stoer.
0: Hij kreeg meteen een pakketje cadeau. Bear spray, want dat heb je daar nodig. Je moet oppassen voor de beren. Hij had het ontzettend koud. Dikke jas had hij aan toen hij erop trad. Maar wel leuk dat hij dan toch is gegaan, toch?
1: Dat vind ik wel heel mooi.
0: Ik vind het een fantastisch verhaal. 2012 was Pitbull dus te vinden in Alaska. Hij was een maand geleden nog te vinden in de Ziggo Dome in Amsterdam. En in 2012 bracht hij ook deze mooie plaat uit. In het Spaans, echa pa allá, oftewel, gooi die handen omhoog.

0: Daarom is het 9:09 geworden. Je luistert naar de Morning Show. We willen heel even iemand aan je voorstellen, want we hebben een nieuwe collega bij NPO Blend. Komt net binnenlopen. Fred Santos, social media redacteur en content creator. Welkom.
1: Yes, dat ben ik. Thanks for having me.
0: Wat goed dat je, want ik weet dat een hele grote groep mensen was waar uitgekozen moest worden. Jij bent er geworden. Eindelijk. Gefeliciteerd daarmee.
1: Dankjewel.
0: En wie is Fred Santos?
1: Fred Santos is een hele harde werker, een creatieveling die heel veel passie heeft voor muziek, voor kunst. En ik ben hier gekomen te knallen.
0: Wat heb je hiervoor allemaal gedaan?
1: Ik heb gewerkt met talloze brands zoals Under Armour. Ik werk nog steeds samen met een hele grote profvoetballer, Antonio Rüdiger. Ik werk heel veel met Defano Holwijn. En heel veel theaterwerk gedaan, fotografie, videografie, spoken word.
0: Nog even de Fano Holwijn. Ik zag net een filmpje.
1: Ja.
0: De snelste jongen op UX.
1: Yes,
0: was een filmpje van de Fano. En jij bent die jongen op die UX.
1: Ja, zeker. Uit Rotterdam kom ik even wat jongens uit Amsterdam verslaan op mijn UX. Ze dachten dat het sneller waren.
0: Maar hoe ontstond die wedstrijd? Of had je altijd al UX aan?
1: Ik had gewoon UX aan sowieso. Ik was gewoon even aan het chillen met de boys. En toen werd ik een beetje uitgedacht. En toen dacht ik, weet je wat, kom maar op. Dat ik de eerste jongen verslagen. En toen kwam er een ander jongen uit Amsterdam, speciaal vanuit zijn woning. Die had die Fano geappt van, yo, wat gebeurt er nou? Dus ik kom en ik ga even Amsterdam op de kaart zetten. Maar ik dacht het niet. En toen verloor die ook. En toen,
2: heel goed, ik kom ook uit Rotterdam. Heel goed, jongen.
0: Ja, maar heb je ook UX?
2: Nee, maar ik vind het wel lekker.
0: Kunnen we de challenge
2: Rotterdam
0: nu doen?
2: Rotterdam gewoon gewonnen, heerlijk.
0: We staan dus ook buiten, want jij bent sporter.
2: Ik heb geen
0: UX. Laten we even UX fixen. Dan doen we even een wedstrijdje. Maar wat leuk, man. Wat ga je allemaal doen voor ons? Wat ga je allemaal maken?
1: Ik ga heel veel, denk ik, voor jullie maken. Ik denk, laten we gewoon de daden spreken. Dus ik wil nog niet te veel gaan verklappen. Ik wil gewoon vooral gaan maken en dan gaan we zien wat gaat gebeuren.
0: En is dit met name voor Instagram of waar ga je Blend versterken?
1: Het is voornamelijk voor op de socials, ja.
0: Ja, zeker. Maar dus ook TikTok misschien?
1: Ja, zeker.
0: Alle socials,
1: alle
0: Facebook?
1: Alle socials, Facebook, kom maar op.
0: Dus vanaf nu, als we kijken naar NPO Blend, als je @NPO Blend even toevoegt, dan is er veel door jou gemaakt.
1: Ja, zeker, 100%.
2: Mooi.
0: Spannend. Ja, is voor ons ook spannend, hè? Want hij kan mooie of slechte filmpjes maken van de Morning Show.
2: Klopt.
0: We don't know.
2: Ik weet waar je woont.
1: Gaat goed komen.
0: Helemaal goed, man. En gefeliciteerd met deze nieuwe job. Yes. En leuk dat je ons team komt versterken.
1: Yes, dankjewel.
0: In de Morning Show hebben we zo meteen Motivation van Kelly Rowland voor je. Maar eerst India Ari, die vertelt je dat ze niet haar haar is. Het draait niet alleen om haar haar. I Am Not My Hair. En dan de Convict remix. Dus een Akon remix. Convict.

0: Motivation.
1: Kelly Rowland en Lil Wayne op Motivation. Ik zat even te kijken naar wat motivational quotes. Blijf gaan, ook als het langzaam gaat. Kleine gewoontes, grote resultaten. Geen excuses, geen zwakke punten. Ik denk dat jij er ook wel een paar hebt, Mark.
2: Ja, ik ben zelf wel heel kritisch.
1: Op jezelf?
2: Op mezelf, ja.
1: Maar als trainer, wat zeg je tegen mensen?
2: Nou, dan zeg ik. Ik zeg altijd positief, weet je wel. Weet je, van geef niet op. Ik zeg altijd keep smiling in de gym.
1: Oh ja.
2: Dus hoe zwaar de oefening is, keep smiling.
1: Blijf
2: dan moeten ze altijd lachen. Dan moeten ze wel altijd lachen. En het is altijd plezierig bij ons. Altijd lekker. Gewoon, en lekker buiten trainen ook, hè? Dat is ook.
1: Dat is
2: je
1: ook
2: bent
1: heerlijk.
2: Nog steeds niet langsgekomen, hè?
1: Nee, ik ben nog
2: je
1: niet
2: zou
1: langsgeweest.
2: Nog een keertje
1: vandaag.
2: Langskomen.
1: Ja.
2: Gaan we ook nog een
1: zit
2: keer
1: je
2: doen.
1: Vandaag?
2: Vandaag ben ik er niet. Maar we kunnen wel binnenkort even afspreken. Want je moet het wel even zien.
1: Dat is het makkelijkste voor mij om af te spreken. Zeg maar als het gewoon nu is. De
2: nu.
1: Planning is altijd vol. Maar dan opeens heb je een gaatje. En denk je, ja, vandaag zou kunnen. Maar
2: nu. Hoe zit je nu?
1: Hoe zit je nu?
2: Maar wat ga jij dadelijk doen?
1: Ja, ik ga hele saaie dingen doen. Ik ben echt Henny Huisman zometeen. Ik heb een koffer die vol zit met vuile was.
2: Je bent net teruggekomen. Hè?
1: Dus die ga ik wasjes draaien. Ik moet de groene bak weer terughalen. Ik doe echt... Goed. De saaiste dingen vandaag.
2: Alles schoonmaken weer.
1: Alles schoonmaken, inderdaad. En,
2: dus strijk je ook?
1: Klusjes.
2: Als je hebt gewassen, je kleren, strijk je
1: nee,
2: alles?
1: Nee, dat doe ik niet.
2: Hoezo
1: maar ik
2: niet?
1: Heb een tuin. En als je een week dus weg bent van huis...
2: Ja?
1: Dan staat die tuin helemaal vol. Allemaal planten
2: onkruid.
1: Die je niet wil hebben. En, dus er is altijd iets te doen bij mij bij huis.
2: Nou.
1: Ja. Dus dat doe ik vandaag. En dan de rest van de week. Ik moet woensdag, donderdag, vrijdag
2: donderdag weer
1: optreden.
2: Sowieso ben ik er donderdag ook weer bij.
1: Oh, donderdag ben je ook weer
2: ben
1: hier.
2: Ben ik ook weer hier.
1: Oh, dat is gezellig.
2: Gezellig.
1: Ja, want jouw planning is naar de studio
2: ik
1: gaan
2: ga nu. Naar de studio. Gaan we liedjes schrijven. En daarna ga ik... Nee, sorry. Ik ga eerst even natuurlijk met mijn lobby. Met de hond even wandelen. Daarna gaan we naar de studio. En dan heb ik chill. Ik denk dat ik rond een uur of vier klaar ben of zo. Dus gewoon lekker ontspannen.
1: Maar naar de studio ga je dan een replay liedje schrijven? Of,
2: eigenlijk bijna alles wat ik schrijf is eigenlijk voor replay eigenlijk. En, maar het kan ook zijn dat er een liedje afvalt. Hè? Dus, want niet alles is goed wat ik schrijf. Dan laat ik het gewoon de jongens horen. En dan zeggen ze, Mark, nou dit vinden we... En dan gaat hij weer de kast in. En als een andere artiest het wil hebben... So be good, want dan gaat het naar de publisher. En die gaat het dan laten horen. Maar tot nu toe eigenlijk alles voor replay.
1: En heb jij niet dat de producers als ze maar bij je aankloppen... van ik heb een beat, die is goed voor replay, doe hier iets mee.
2: Nee,
1: dacht, jij wordt gestalkt door dat soort mensen.
2: Nee. Helemaal niet eigenlijk, nee. Ik heb gewoon een team, goede jongens. En Hanse Thomas, Jeffrey de Haas, Nathan Green en af en toe met Giorgio. Dus ja, dat gaat gewoon zo gewoon.
1: Onbekende mensen, hè? Giorgio Tuinvoort.
2: Niet te hard.
1: Ja, nou, dat is...
2: dat is een grote, ja.
1: Een
2: dat
1: bekende,
2: is,
1: ja.
2: Ja, maar ik ken
1: volgens
2: hem al
1: mij hebben we net nog iets van hem gedraaid. Want hij werkte met Akon en deed al die Convict remixes.
2: Ja, klopt. En hij heeft ook toevallig met Milobio ook meegeschreven. De laatste track van ons met Gordon.
1: Dus, oh, wat goed.
2: Ja. Nee, dus we blijven gewoon lekker in de studio bezig.
1: Moeten we die niet een keer naar de studio halen?
2: Dat doet hij niet.
1: Nee?
2: Nee.
1: Hij doet geen interviews?
2: Nee.
1: Oh, bijzonder.
2: Nee.
1: Giorgio Tuinvoort doet geen interviews?
2: Nee.
1: Oh, vandaar.
2: Hij zit altijd op de achtergrond.
1: Ja.
2: En dan maakt mooie muziek en that's it.
1: Oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel succes met het schrijven van het volgende hitnummer voor replay.
2: Hopelijk. Of voor de andere. Het is misschien, hè? You never know.
1: En we zien elkaar donderdag weer.
2: We zien elkaar donderdag. Geniet
1: morgen
2: van deze mooie
1: er weer bij.
2: Zonnige dag.
1: Ja, en heel veel plezier met Jamie's Jam zometeen tussen 10 en 1. Want die man zit alweer voor je klaar. Is nog even naar de platen aan het kijken. Ik zie dat hij onder andere Bobby Brown voor je gaat draaien. Met Two Can Play That Game. Meteen na het nieuws van 10 uur. Voor die tijd nog Jaheim met Put That Woman First. Belangrijke boodschap. Succes vandaag.
2: Groetjes.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Boont. Jamie.
2: Good morning. Nieuwe week, nieuwe lading. Jamie's Gems. Get ready.

daaraan denk je misschien... Oh ja, dat zijn die gasten die relevant waren in de 90's, weet je wel. Toen ze hun grootste hit scoorden. Waar we nu nog steeds van genieten, dat is ook zo natuurlijk. Maar dat ze niet meer relevant zijn, dat is wel echt een illusie hoor. Ze zijn echt hot and happening. Bezig met een nieuw album, dat komt binnenkort uit. Ze krijgen volgend jaar nog een ster op de Hollywood Walk of Fame. Ja, en ze hebben in Virginia Beach nu een eigen straatnaam gekregen. De Blackstreet Boulevard. Hey, hoe goed klinkt dat? Blackstreet played a central role in defining the R&B and hip-hop crossover era, helping reshape the sound.

met Ella May. En je hoorde daarvoor een van de meest ondergewaardeerde pareltjes van Lauryn Hill, Last Ones. Ja, ik weet niet hoe jouw ideale avond eruit ziet, maar het zou best wel een avondje naar een concert van Miss Lauryn Hill gaan kunnen zijn, toch? Zij trad dus op in New York vorige week. Weet je wie er in het publiek stonden? Beyoncé, Jay-Z, hun dochter Blue Ivy, dansend, zingend, having a good time. Weet je wie er ook was? Kelly Rowland. Hey. Ja, ik hoop toch altijd dat er dan op dat soort avondjes gewoon plannen worden gesmeden voor nieuwe projecten, weet je wel. Stel even, groot dromen, dat er een plaat komt met Beyoncé, Jay-Z, Kelly Rowland en Lauryn Hill. Ik denk dat de wereld helemaal gek wordt. Hey. Ja, waarom niet? Zou kunnen, toch? Ik ga ze wel even bellen, komt goed.

Jamie's Jams, je luistert NPO Blend onderweg naar de eerste lunch van de week. Het is maandag. Het is sowieso een week die er wisselvallig uitziet hoor. Hoge temperaturen wel, 26 tot 30 graden zie ik. Maar ik zie ook regen, ik zie onweer, ik zie zon, ik zie bewolking. Ja, een beetje lastig plannen deze week. Maar wat je ook doet, wat je ook van plan bent, doe het vooral met de muziek van NPO Blend. Dan gaan we genieten van SWV zometeen.

0: 53.
1: Bij NPO Blend hoor je sowieso altijd de beste classic R&B, hip-hop en soul. Maar hoe lekker is het om af en toe even één van die genres de hele dag in de spotlights te zetten? Nu hebben we een mooie aanleiding. 11 augustus, dan is het zover. Dan bestaat hip-hop 53 jaar. Hoor je de hele dag, van 's ochtends 8 uur tot 's avonds 6 uur, de allerbeste bars. En dat zijn tracks die je zelf kan samenstellen. Jij bepaalt de lijst via npoblend.nl. Maar ja, ik vind het wel leuk om een beetje te bakkeleien met elkaar om te kijken wat nou een potentiële nummer 1 zou kunnen zijn.

hoopt. En ja, gewoon ervan uitgaat eigenlijk dat hij hoog gaat eindigen in de lijst. Via de NPO Luister-app ga even naar Blend, stuur een berichtje deze kant op. Doen we zometeen een klein beetje voorpret hier in Jamie's Jams. Komt hij eraan. Zou dit een potentiële nummer 1 kunnen zijn? Ja, waarom niet? Bridging the Gap. Het is Nas. Wij blijven.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar npoblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Pont. Jamie.
2: Ja, even kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Voor een klein beetje voorpret op die hiphop top 153 zometeen.

0: Trend presents de hiphop top 153.
1: Volgende week dinsdag van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds hoor je alleen maar harde bars hier bij NPO Blend. Dan is het namelijk 53 jaar geleden dat de hiphop geboren werd. Gaan we vieren met de beste hiphop tracks aller tijden. En heb je je favoriet al doorgegeven via npoblend.nl? Zou ik wel even doen, want dan weet je zeker dat jouw favorieten in de lijsten terechtkomen. En dat er niks geks op nummer 1 staat. Hè, dat je denkt, nou, ik laat het lekker op zijn beloop. Zal je zien, rampeneren van Ali B op 1 straks. Nee, dat kunnen, dat kunnen we niet laten gebeuren. Ja, zou kunnen, toch? Ali B is wel weer helemaal actief op social media. Misschien zet hij wel een campagne op. Ja, zou zomaar kunnen. Nou ja, goed, tenzij je het ermee eens bent natuurlijk. Deze week in Jamie's Jams. Alvast even kijken wat potentiële nummer 1's kunnen zijn. Beetje voorpret. Laat het weten via de NPO Luisterapp. Heeft ook Wilma gedaan. Kom er maar in, Wilma.
2: Hey, Jamie.
1: Hallo, Wilma.
2: Mijn nummer 1 hip-hop is denk ik toch Public Enemy, Fight the Power. Nummer 1 natuurlijk vanwege de geweldige

0: dat belichaamt voor mij dit nummer.
1: Wilma, ja, mooi gesproken. Hey, ik vind het vet hoor, als je het spannend vindt om een voicebericht in te sturen, dat je dat dan wel doet. Thanks, goed ja, dat je dat gedaan hebt, goede argumenten ook. Ja, en Public Enemy draaien, daar zeg ik geen nee tegen natuurlijk.

Fresh Prince, boom, boom, boom, shake the room in Jamie's Jams. Je luistert de NPO Blend. En Barack Obama, he did it again. Ja, we weten dat hij regelmatig Spotify-playlistjes maakt, toch? Een beetje kunt kijken wat hij nou lekker vindt, muzikaal gezien. Ray, Where's My Husband staat er onder andere op dit jaar. In de zomerlijst. Tyla, Sarah Larsson zie ik ook staan, van alles wat. Is leuk. Ja, en hij schijnt fan te zijn van Drake. Ja, dat is dan weer jammer. Daar begrijp ik helemaal niks van. Nee, maar overal is een markt voor. Dat is ook weer zo. Ook potje past een Axel Drake. Oké, okay,

Ongelooflijk, het is gewoon al 3 augustus, hè? Is het hele ganzenland al een beetje terug van vakantie of wat? Ben je al weg geweest? Ga je nog? Hey, we zijn er gewoon, hè? Voor al die hardwerkende mensen. Misschien lekker voor jezelf en anders voor de baas. Maakt niet uit, maar even rustig.

0: Michael en Janet Jackson, Scream in Jamie's Jams, bijna maandagmiddag. Zometeen maak ik bekend welke artiest we deze week in de spotlight zetten als het gaat om Blend Essentials. Gaan we op zoek naar zijn 5 meest iconische tracks, dat kan ik verklappen. Vorige week de dames van En Vogue in de spotlight. Mocht je dat nou gemist hebben, nog even een roundup zometeen van hun Essentials. Je krijgt ook total zometeen naar deze van G-Unit.
1: Yeah, some special, you know, some epic, Lloyd Banks. You know, cause a nigga thuggin' on me, he don't... I wanna see you smile, baby.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer. En dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Boont. Jamie.
2: Hey, goedemiddag. Eet smakelijk als je zit te lunchen. nPOBlend met de

Goedemiddag. Zometeen ga ik je vertellen welke artiest we deze week in de spotlight zetten. We gaan op zoek naar 5 tracks van deze artiest, van deze man, deze zanger die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Jij kent hem sowieso, dus ik heb je hulp heel even nodig zometeen.

Go, Free Your Mind en met Salt and Pepper samen, What a Man. Ja, dit zijn ze wel, de grote hits. En ook de tracks die we nog steeds zo lekker vinden met z'n allen. Deze week een man in de spotlights die ooit ontdekt werd bij een talentenshow. Hij was toen 13, ja, en toen hij 15 werd, heeft hij een tijdje bij P. Diddy gewoond. En wat daar gebeurd is, ik heb geen idee, maar het heeft zijn carrière wel goed gedaan in ieder geval. Heb je enig idee? Binnen nu en een paar minuten kom je erachter. Turn it up.

0: met Exhibit en de Paparazzi. Zometeen Doja Cat en je krijgt ook Donald Jones nog in Jamie's Jams. But first,
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Gaan we naar En Vogue op zoek naar 5 essentials van een andere superster. Weer hartstikke solo. Al is het op dit moment wel aan het toeren met een andere R&B grootheid. Zijn naam is Chris Brown. Maar we gaan niet op zoek naar zijn essentials. Nee, we gaan op zoek naar de essentials van een man die, nou ja, ergens in de jaren 90 begon. 1997 was het, hè, toen My Way uitkwam. Maar het was vooral dat album in 2004 waar de grote hits op stonden. Confessions. Ja, ja. Het gaat om Usher, Usher deze week. Ik zag een aantal keren even voorbij komen met inderdaad de goede voorspelling. Ja, we gaan op zoek naar zijn essentials. 5 tracks van deze man die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Misschien voor de nieuwe generatie. Of gewoon leuk om eens even lekker te bakkeleien over zijn pareltjes. Uit dat gigantische oeuvre van hem. Ja, waar ga je voor? Confessions, de track zelf. Part 1, part 2, maakt me allemaal niet uit. Vind ik lekker. My Boo, Alicia Keys. Samenwerkingen zijn ook altijd welkom. Ja, heb jij een favoriete track van Usher? Geef hem dan nu door in de NPO Luisterapp. Ga even naar Blend en stuur een berichtje deze kant op. Leuk om een audioberichtje van je te ontvangen of dat je het een beetje onderbouwt. En dan gaat het helemaal goed komen. Draaien we elke dag een Usher track hier in Jamie's Jams. En de eerste binnen nu en een paar minuten.

0: Special.
1: Nee, heel goed dat ik even terecht word gewezen op het feit dat... dat het voor Usher natuurlijk niet begon in 1997 met My Way... maar dat hij eerder al een album uitbracht in 1994. Zo lang gaat hij al mee, hè? Ja, besef je even niet. Maar ja, het is wel zo dat op Usher niet echt de grote hits stonden. Op My Way begon het echt een beetje lekker te gaan. Toen was hij echt, ja, had hij zoiets van... nee, ik ben hier niet om even een liedje uit te brengen. Ik ben hier gewoon om de R&B-wereld over te gaan nemen. En nog altijd relevant, dus dat heeft hij goed gedaan. Thanks voor alle berichten. We zijn op zoek naar zijn essentials, zijn meest iconische tunes... Ja, en er komen inderdaad tracks binnen van nou, allerlei verschillende albums. Hij heeft er nogal wat uitgebracht namelijk. Maar dus ook een track van dat album My Way. Sterker nog, het is gewoon de titelsong. Het is de track die dezelfde titel draagt. Ja, waar we misschien wel met z'n allen wereldwijd voor het eerst echt verliefd werden op deze man. Dus we gaan deze als eerste toevoegen aan de lijst. Het is Usher

0: told you.
1: Ja, ik heb er nog niet gezien. Maar volgens mij is ze wel gewoon in de building, hoor. Helemaal opgeladen. Terug van vakantie. Nog helemaal zin in de werk, weet je wel. Gemotiveerd, je kent het wel.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: topvrouw, maar ik ben terug. En je ziet het, ik heb lekker weer meegenomen.
1: Elke dag na je lunch brengt ze tracks een hele bunch. Hey! Van Beyoncé, Bruno Mars tot Shakira.

0: absolute legende neerzetten in een nieuwe biopic. Het gaat over de man achter dit liedje. Deo, zegt het je wat?
1: Misette, misette, misette,

Ja, toch bijzonder. Ik kan het liedje meezingen. En ik heb eigenlijk geen idee wat het verhaal is van de persoon die dat doet. Harry Belafonte. Zegt dat je wat? Nou, hij was de eerste zwarte man die een Emmy won voor zijn eigen tv-special Tonight with Belafonte. Was ook in de tijd dat dat gewoon niet gebeurde, hè? In 56 was hij ook de eerste solo-artiest die een miljoen kopieën van zijn album wist te verkopen. Hij liep zij en zij met Dr. Luther King. Ja, genoeg te vertellen zo. Maar het wordt dus ook door iemand gespeeld die ik heel graag in die rol zou willen zien. Namelijk John Legend. Heeft af en toe wel wat rolletjes gedaan, maar ja, we kennen hem eigenlijk gewoon echt als zanger. En nu zit ik dus naar die foto's te kijken van John Legend en Harry Belafonte. En ik snap wel dat ze hem hebben gecast. Ik weet niet of jij dat gaat checken. Je weet, ik hou van de films. Laat me even weten of deze bij jou ook op de lijst komt te staan. Maar met

Vingers wapperen van Outkast. Hey ja! Met de funzige tune van Janet Jackson onderweg. Nasty. Ja, we moeten toch wat met dit weer? De mussen vallen van het dak. Het is tussen de 30 en 36 graden. En ik weet niet, ik merk dat ik dan zin heb in foute, funzige tunes. Je zweet dan toch al, dus ja. Als je een hete tune wil horen, let me know via de NPO Luister-app. Even iets fouts, beetje stouts. Niet al dat romantische gedoe, daar is het veel te warm voor. Dit is

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

aan toe. Staan ze dus allebei half bloot op het podium. Pikken ze vrouwelijke fans eruit om die dan op dat podium te verleiden. Maar ik vermoed dat een van de twee een beetje spijt heeft van die gedeelde tour. Want laat, ja, het gaat ook niet altijd goed. Hadden ze laatst in Nashville een fan op het podium gehaald voor Usher. En wat hij ook deed, ja, die vrouw was totaal niet onder de indruk. Bleek dus de kaartjes voor Chris Brown te hebben gekocht. Ja, sta je daar in je blote tepels. En dat terwijl er zoveel redenen zijn om wel weg te zijn van Usher, hè? Ik heb twee van zijn grote...

van Chloe en Timberland, Talking Dirty. Ik heb via de NPO Luister-app een berichtje van Quentin die daar bijzonder lekker op ging. Hij zegt, wow, Aaliyah vibes. Ja, dat hoor ik wel. Ik ben blij dat je geniet. De volgende die er aankomt is Usher. We weten nog niet wanneer die R&B-tour deze kant op komt van hem en Chris Brown. Maar als het zover is, moet je wel bij de beveiliging doorgeven voor wie je komt. Anders word je straks door de verkeerde zanger op het podium bereden. Ja, is ook jammer natuurlijk. Maar ik denk dat het hier wel goed komt. Veel liefde voor Usher via de NPO Luister-app. Je kan nog steeds je stem uitbrengen, want ik ga zo de winnende track bekendmaken. Vandaag kun je kiezen tussen twee tracks van zijn beste album Confession.

fout. Maakt geen bal uit, want het is Usher. Ik zit even te kijken in de NPO Luister-app. Oh, nou ja, ik denk dat ik hem wel kan sluiten, want ik zie heel veel dezelfde verzoeken binnenkomen. Het is de track die Jurgen ook naar me doorstuurde

niet of je kinderen hebt. Maar wat is het beste moment voor een tweede? Ja, onze dochter die wordt bijna 2. En dat is vaak het moment dat je dan denkt, goh, zou ik er nog eentje willen? Aan de ene kant krijg je eindelijk je leven terug. Denk je, ja, je moet wel helemaal gestoord zijn om dan aan een tweede te beginnen. Maar op een gegeven moment raak je ook gewend aan. Dan denk je, ja, ze zijn eigenlijk wel heel erg leuk. En ik hou stiekem zielsveel van haar. Dus nou, misschien toch een tweede erbij. En dan zegt ze, ja, je kan het beste snel doorpakken. Dan zitten ze dicht op elkaar. Kunnen ze met elkaar spelen. Ben je ook als ouder in één keer uit die luiersfase. Maar misschien zeg jij, nee, je moet echt wachten. Liever zit er 3, 4, 5 jaar tussen. Dan is de oudste al wat zelfstandiger. Gaat hij al naar de basisschool. En heb je thuis natuurlijk ook meer tijd met die tweede. Hè? Want ja, daar wil je natuurlijk ook een goede band mee opbouwen. Dus I don't know, ik vind het maar lastig. Dus als je zit te luisteren en je hebt kids, of je hebt een oudere broer of een zus of jonger, laat me even weten, want ik ben dus enig kind. Ik heb geen idee of het dan beter is om dicht op elkaar te zitten of juist ver weg. Laat het me even weten via de MBO Luister-app. Ik laat je achter met You Bring Me Up van Casey en Jojo.

My love don't cost a thing. Ja, behalve als je kinderen hebt. Dan word je namelijk helemaal leeggetrokken. Ik vroeg net wat het beste moment is om aan een tweede te beginnen. Ik zie dat Alicia 4 kids heeft. Eentje van 11, 9, 5 en 3. Ja, er zit zo'n 2 tot 4 jaar tussen. Dat is vrij kort op elkaar. Dat zou betekenen dat ik nu al aan de bak moet. En het is superleuk natuurlijk, maar het is wel jammer dat je niet even je vriend kan aantikken van... doe jij deze bevalling even en dan pak ik de volgende. Maar goed, ouderschap is pretty gangster. Bijna even gangster als Dr. Dre en Snoop Dogg. Die komen eraan voor je. Volgende week is het weer feest bij Blend. Hip-hop bestaat namelijk bijna 53 jaar. Dat gaan we vieren met de beste hip-hop tracks die ooit zijn gemaakt. Ik heb mijn lijstje al doorgegeven voor de hip-hop top 153... Moeilijk dat het was? Oh, ik weet niet of jij het hebt gedaan. Kan je doen via mpoblend.nl. Deze staat...

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet Van den Brink, wat Van den Brink betreft, alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de Straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint al bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Time Door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Siana.
1: Zo weer zingend de laatste loodjes hier in op Blend. Nog even, er zit het erop. Ik denk dat ik ook even mijn keel moet graven voor Whitney Houston. I'm every woman.

0: van een stem horen. Even kijken of je daar genoeg aan hebt om hem te herkennen. Het klinkt makkelijk, dat is het niet. Vandaag gaat het om deze track, dus luister goed. Wie hoor je hier? Baby, hey. Ik denk dat je de naam wel weet, maar hoe heet die track dan? Baby, hey. Ja, de naam van de track en de artiest alsjeblieft via de NPO Luister-app. Dan draai ik ondertussen alvast het verzoekje dat ik dus binnenkreeg van Fatih, Yasin, Tariq en Abbas. Zijn 9, 7, 5 en 3 jaar oud. Helemaal weg van de King of Pop. En ze willen graag hun lievelingstrek van hem horen. Ik zei ja, is goed. Maar dan moeten ze hem wel zelf aankondigen. Dus bij deze.
1: Ik ben Yasin.
2: En ik ben Fatih.
3: Nu komt Tearing Care About Us
2: van Michael Jackson.

die van vandaag bleken echt wel een makkie te zijn. Want via de NPO Luister-app kreeg ik heel veel de naam Bruno Mars binnen. Viel misschien ook wel te verwachten, want hij heeft zo'n herkenbare stem. Maar lang niet iedereen had de track ook goed. Mocht je die ene seconde net hebben gemist of net inschakelen, vandaag gaat het om dit liedje. Just Might. Het waren Wilma, Brian en Lisa die hem in één keer goed hadden. Oh, moet ik wel zeggen dat Wilma vandaag het snelst was. Ik zie dat hij makkelijk was. Goed, cool.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Het is een hele, hele bijzondere uitzending van Bridge the Gap. Want onze grote vriend Howard is terug.
2: Hallo Jess.
1: Goedemiddag, hoe is het?
2: Nou, met mij gaat het goed, maar met mij en de computer gaat het minder, want ik kan er opeens niet meer in.
1: Nou, ga jij dat even fixen en dan ga ik ondertussen even zeggen dat je nog een half uur de tijd hebt om je stem uit te brengen op de twee opties in Goed Gejat. De original van vandaag is Birthday Sex van Jeremiah. Original.

0: 2009. En die werd dus in 2023 gesampled door Burna Boy. Sampled.
1: Girls in my crib. Zero Snapchat, zero Instagram. Boo, sing. Fuck up the vibe, my dick. Start.
0: City Boys. Dus laat eventjes weten welke van de twee je zometeen graag wilt horen. Jeremiah met Birthday Sex of Burna Boy met City Boys. En misschien hoor je hem dan zometeen terug. Howard, al klaar?
2: Let's go!
0: Ja, je bent ready?
2: Ja, man!

0: ruim door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. NTR, Serginho en Howard.
1: Welkom back, Howie.
2: Thank you.
1: Ja, Big Daddy van Tems komt eraan. Maar eerst Sierra met Goodies samen met P.D. Pablo.

0: alleen omdat dit nummer over hem gaat.
1: Nou ja, dat gevoel heb je toch ook een beetje. Big Daddy.
0: Je bent weer terug, hè?
1: Ja, natuurlijk.
2: Dit is Bridge the Gap.
0: Een hele goede middag. Het is maandag 3 augustus alweer.
1: Jongen.
0: En je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend samen met Serginho en Howard.
1: Hallootjes.
0: Howard, welkom terug van een welverdiende vakantie.
1: Dank je.
0: Hoe heb je genoten?
1: Ik heb enorm genoten. Curaçao is echt een van mijn lievelingsplekken. Ik kom er heel graag. Ik heb lekker gegeten, maar dat zal niemand verbazen.
0: Ja.
1: En ik ben echt uitgerust.
0: En wat is lekker eten op Curaçao?
1: Nou, ik kan iedereen aanraden om bij restaurant Kome te gaan eten. K-O-M-E. Is het papillement voor eten. What's in the name? En dan kan je zo lekker eten, bro. Zoiets bijvoorbeeld als spruitjes. Dat ging er vroeger met best wel wat geweld in. Hè? Het was niet echt lekker.
0: Ja.
1: Maar ik heb daar spruitjes gegeten. Daar verlang ik weer naar.
0: Oh, echt?
1: Ja, gefrituurd met allemaal lekkere kruiden. En een waanzinnig sausje eroverheen. Dat je denkt, hoe de hel? Ik moet mama bellen. Want kijk wat je ook kan doen met spruitjes. Weet je wel?
0: Dus echt lekker gewoon.
1: Echt goed gegeten.
0: Mooi man. En nog actief bezig geweest. Ik zag je boksen.
1: Ja, ik heb... Kijk, omdat ik zoveel eet. Altijd als ik in de zaal ben, dan train ik. Dus ik heb zo 3 keer per week getraind. Om dat eten in balans te houden.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat is goed gegaan.
1: Ja man. Lekker een beetje rammen op zo'n bokszak in de ochtend. En
0: ik noemde je ook Ernesto.
1: Ja, ik zag het, ja.
0: Maar je ging er niet op in.
1: Nee, joh, het was op vakantie. Nee, maar het is gewoon fijn om op vakantie ook gewoon bezig te blijven. Want kijk, laten we eerlijk zijn, dit lichaam, dat krijg je niet zomaar. Daar zit bloed, zweet en tranen in, bro.
0: Jongen, hij is er weer, hoor, dames en heren. Jongen.
1: Hoe was het met jou de afgelopen week? Hoe is het met Casa?
0: Casa is zo goed als af.
1: Okay.
0: Dus ja, nu de laatste dingetjes doen. De puntjes op de i zetten. Het huis een beetje eigen maken.
1: Bij de housewarming. Dan komt er een 5e?
0: Ja, jawel. Okay. Zeker. Ik stuur binnenkort meer informatie.
1: Heel goed.
0: En ja, vandaag iets minder. Ik heb een beetje gezwollen gezicht, zoals je ziet.
1: Opgezwollen, joh.
0: Ja, een beetje... Er is waarschijnlijk een ontsteking gaande in een klier aan de linkerkant van mijn gezicht.
1: Ja.
0: Dus mijn hoofd is iets ronder dan normaal.
1: Mm.
0: Maar ik ben geweest naar de huisarts en die zei dat het wel goed komt.
1: Okay.
0: Het ziet er niet ernstig uit, gelukkig.
1: Gelukkig maar.
0: Dus mocht je me zien op een filmpje op social media met dit hoofd...
1: Daar ligt het aan je beeldscherm.
0: Precies dat. Zometeen hebben we een van de leden van een legendary groep aan de telefoon.
1: Ja.
0: Ik ben super benieuwd naar het verhaal van deze genen. Wie dat is, zullen we dat nog even geheim houden?
1: Ja, maar misschien dat we wel de naam van de band kunnen onthullen.
0: Ja, kan dat. Ja, zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Change.
1: Waanzinnige groep uit de jaren 80.
0: Inderdaad.
1: Morgen in Paradiso.
0: Zeker. Dat wordt dus zometeen een heel interessant gesprek. En morgen dus ook een hele toffe show. En we spelen de nieuwsquiz.
1: Oh jee, ik heb helemaal niks gevolgd.
0: Maar je was op Nederlands grondgebied.
1: Ja, maar ik moest koffers uitpakken, wasjes draaien, voorbereiden op dit. Ja.
0: Nou ja, dat is waar. Ik heb het eigenlijk over Curaçao. Hè, dat je daar natuurlijk ook gewoon het nieuws had kunnen volgen. Maar
1: ze hebben daar toch wel echt de focus op hun eigen nieuws. En
0: okay.
1: Hier hebben we natuurlijk ook altijd die voetbalfrans. Dus ik heb wat dat betreft niks meegekregen.
0: Oké, dan. Nou ja, zometeen dus de nieuwsquiz. Er komt muziek aan van Joe, die je straks hoort samen met Dre met Just Relax. Ook Tone Stitt hoor je met Fly. Johnny Gill komt ook voorbij met Rub You the Right Way. Gelukkig hebben we Blend, hè, voor de heerlijke muziek. Dus goed dat je luistert. De NPO Luister-app die staat ook de hele middag open. Misschien wil je Howard een welkomstberichtje sturen.
1: Ah, dat is lief.
0: Dat mag altijd, hè.
1: En
0: Wonsie, die is ook weer terug deze week.
1: Oh, die komt woensdag weer.
0: Die is er woensdag weer. Dus het is weer een lekkere, reguliere week.
1: Mooi.
0: Hier tijdens Bridge.

0: Danny Gill met Rob You The Right Way. En een hele goede middag. Het is tijd voor de nieuwsquiz.
1: Ja.
0: Howard, ik heb het nieuws echt goed gevolgd. Dus dat betekent dat jij echt moet gaan strijden vandaag.
1: Oké, dan zal ik dat gaan doen. Want wat moet, dat moet.
2: De Bridge The Gap nieuwsquiz.
0: Ja, de Bridge The Gap nieuwsquiz is eigenlijk het moment dat wij tijdens de show elke dag getest worden op onze dagelijkse actualiteitenkennis. En de persoon die dat doet, dat is de producer, maar ook quizmaster van de show, Daniel.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Gaat alles goed daar, Daniel?
3: Bij mij gaat het heerlijk.
0: Ik zie allemaal apparaten vliegen.
3: Ik maak wat dingen kapot hier inderdaad. Dat hoort bij mijn leven. Ik maak dingen kapot.
0: Oké, dat is jouw functie.
3: Ja.
0: Oké, goed om te weten.
3: Ja. Maar goed, ik maak ook wel weer wat dingen soms. Zoals bijvoorbeeld een quiz met irritante vragen inderdaad. Bijvoorbeeld over voetbal.
1: Ik hoor je.
3: Jij hoort me. Dus ik heb weer een quizje voor jullie. 3 vragen, meer keuze. Weet je het antwoord, roep je je naam. Degene die als eerste zijn naam roept, die mag het antwoord geven. Is het antwoord fout, dan mag de ander nog een poging wagen.
1: Mm-hmm.
3: Heb je uiteindelijk de winnaar van die 3 vragen, die mag een plaat uitkiezen om te draaien. En dan kijk ik naar Howard. Welke plaat wil jij horen?
1: Nou, dat lijkt mij heel toepasselijk dat we dan Think draaien van Aretha Franklin.
3: Ah ja.
0: Oké, dan ga ik voor iets van Nederlandse bodem. Nathalie LaRose samen met Jeremiah Somebody.
3: Oké, nice. Gaan we doen. Gaan we naar vraag 1. Zijn jullie daar klaar voor?
1: Ja.
3: Nou, dat is helemaal mooi. Om te vieren dat jij weer terug bent, Howard, een voetbalvraag. Ik had hem eigenlijk uit het systeem, want het WK was voorbij. Maar ja, ik weet dat jij er zo van houdt, dus komt hij weer terug.
1: Heel lief.
3: Tenminste, het gaat niet echt over voetbal.
1: Oh.
3: Het gaat over een voetballer. Cristiano Ronaldo, misschien wel een van de grootste ooit. Mm. Die ken je wel, toch?
1: Zeker, wel eens gezien.
3: Ja, hij heeft zaterdag een feestje. Hij gaat dan trouwen namelijk. Mm. Hij gaat dan hoe heet ze nou? Georgina gaat zij trouwen.
1: Verbaan?
3: Nee, een Spaanse. Ze hebben elkaar 10 jaar geleden ontmoet. Maar de vraag is, hoe en waar hebben ze elkaar ontmoet? Is dat A, gewoon via een dating-app net als iedereen? Is dat B, in een Gucci-winkel waar zij werkte als verkoopster? Of C, op de fandag van zijn grote rivaal Lionel Messi? Serginho is wel eerder.
0: Ik denk B.
3: Denk je dat?
0: Ja.
3: Zeker weten? Dat is helemaal goed.
0: In een Gucci-store gewoon.
3: Zij werkte dus in een Gucci-winkel. Die werd na sluitingstijd nog eventjes opengehouden voor een VIP-klant. Dat was Ronaldo. En het was eerst liefde op het eerste gezicht.
1: Wat een goedkope manier om aan korting te kopen.
3: Nou, volgens mij kan hij die tent wel kopen.
1: Daarom.
3: Goed, gaan we naar Zuid-Korea. De overheid daar die waarschuwt inwoners onmiddellijk om alle buitenactiviteiten te staken en thuis te blijven. Maar waarom doen ze dat? Is dat A, er is een extreme hittegolf waardoor het voor de 5e dag op rij meer dan 40 graden is? Is dat B, er is een man overleden door een onbekend virus na het eten van een vleermuis op een markt? Dat wordt al een nieuwe corona genoemd. Of is het antwoord C, het OV staakt daar vandaag en daardoor is er grote chaos in het verkeer?
0: Zie je.
3: Oh, weer hier met spits, man.
1: Hij weet dit niet. Dit is hij vaak, dan roept hij maar en dan gaat hij niet gokken.
3: Ja, dan gaat hij nu denken. Ja.
0: A,
3: weet je het heel zeker?
0: Ja.
3: Ja?
0: Ja.
3: Echt?
0: Ja.
3: Dat is helemaal goed, we hebben een winnaar vandaag. Gaan we voor de vorm toch nog eventjes de...
1: Moet weer inkomen, hè, naar de Wakangzi.
3: Ja, precies. Gaan we voor de vorm nog even de laatste vraag. Die staat in het teken van hiphop. Want volgende week is natuurlijk hip-hop jarig. 50 Cent die heeft deze week verteld waarom hij aan het begin van zijn carrière als rapper in New York koos voor een platendeal bij Aftermath, wat natuurlijk West Coast en Dr. Dre was.
1: Mm-hmm.
3: Wat was zijn verklaring? Was dat A, ze boden simpelweg het meest geld? Is dat B, hij date een meisje in L.A.? Dus het was eigenlijk wel makkelijk, hij was daar toch altijd. Of C, hij had in New York zoveel gezeik met schietpartijen en dingen en drugsdeals en alles. Dat hij zoiets had van, het is beter om naar de West Coast even te verhuizen.
0: Howard.
3: Ja, nu is Howard wel eerder.
1: C.
3: Nou, dat is hartstikke goed. Voor de vorm toch nog inderdaad 1
0: punt. Gefeliciteerd met je puntje.
1: Dankjewel. Jij met je paaltje.
0: Nou ja, we gaan luisteren naar Nathalie LaRose met Somebody. En zometeen bellen we dus met een legend die onderdeel was van de groep Change.
1: Zo is het.

0: en Dre met Just Relax. Die hadden we ook in goed gehad kunnen zetten, hè?
1: Zeker weten.
0: A Tribe Called Quacks. Uh-huh. Electric Relaxation.
1: Classic track.
0: Echt een classic. En misschien wel goed om die eventjes te onthouden.
1: Let's do it.
0: Gooi hem binnenkort eventjes erin. Maar goed gejat, daar gaat het nu ook toevallig om. Heel toevallig, hè? We hebben vandaag weer een original en een gesampelde versie. En vandaag gaat het om Jeremih met Birthday Sex. Uit 2009, om precies te zijn. Original. En die werd dus in 2023 gesampled door Burna Boy op de track City Boys.

0: twee heerlijke tracks, maar uiteindelijk kunnen we er maar eentje draaien. Howard, waar heb jij op gestemd?
1: Burner Boy.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Normaal ben je altijd van de originals.
1: Ja, maar ik weet niet. Op de een of andere manier vind ik dat die track van Burner Boy meer vaart heeft of zo.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ben je ook fan van Burner Boy?
1: Ja, ik heb wel moeite met hoe hij zich soms opstelt naar publiek toe. En dat hele gedoe met opkomende dagen en zo. Maar ik heb hem een paar keer live mogen zien. In Ziggo Dome, op Lowlands, laatst weer op Noordzee Jazz.
0: Ja.
1: Ja, hij zet wel de tent op zijn kop.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Op Noordzee ging je echt los, inderdaad.
1: Een groot feest.
0: Was echt aan het rondrennen on stage.
1: Ja.
0: Zweten zich kapot, ja. Maar het leek niet uit te maken.
1: Nee, dus dat waardeer ik wel aan hem.
0: Oké, dan. Nou ja, laten we kijken wat de luisteraar wil, want daar gaat het uiteindelijk om. Op Jeremiah met Birthday Sex hebben onder andere Aziz, Winston en Kimberly gestemd. Echt los, inderdaad.
1: Groot feest.
0: Was echt aan het rondrennen on stage.
1: Ja. Ja.
0: Zweten zich kapot, maar het leek niet uit te maken.
1: Nee, dus dat waardeer ik wel aan hem.
0: Oké, dan. Nou ja, laten we kijken wat de luisteraar wil, want daar gaat het uiteindelijk om. Op Jeremiah met Birthday Sex hebben onder andere Aziz, Winston en Kimberly gestemd. Maar Latoya, Radha en Kelly.

0: Franklin met Think. Howie,
1: ja.
0: Je eerste uurtje is al officieel, hè? Sinds je comeback.
1: Gaat heel hard.
0: Ik zie dat Lisa zegt welcome back.
1: Dankjewel, Lisa.
0: En ook Carolien voor welkomtje.
1: Thanks, Caroline.
0: Dus je bent geliefd.
1: Dank je, dank je. Fijn om te weten. Hier wel.
0: Hier wel. Op andere plekken niet. En zometeen na het nieuws van 5 uur nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. En we hebben natuurlijk ook weer een thema. De thema's die we hebben, die willen we altijd koppelen aan de open spot in onze playlist. En vandaag is het thema artiesten die een opvallende afslag genomen hebben. Dus denk daarbij bijvoorbeeld aan Kanye West, die opeens gospelmuziek ging maken.
1: Of bijvoorbeeld Beyoncé, die ineens een country album uitbracht.
0: Precies. Dus we willen een track draaien van een artiest die een afslag heeft genomen naar een andere stijl.
1: Ja, ander genre.
0: Of een ander genre, dat kan ook.
1: Ja. En draaien we dan iets ouds of iets nieuws?
0: Kan allebei.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dus ja, gewoon een afslag van die artiest.
1: Heel goed.
0: Dus laat het even weten via de NPO Luister-app welke artiest dat is en wat de titel van de track is natuurlijk. En vertel ook eventjes in het kort waarom die afslag zo opvallend was volgens jou. En misschien draaien we hem dan zo meteen. Maar eerst Shalamar met A Night To Remember.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: all-time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. NTR, Serginho en Howard.
1: Ja, Bruno Mars hoor je zometeen met On My Soul. Maar eerst Diana King met Shy Guy. Howie, ben jij een beetje Shy Guy?
2: Je maakt me verlegen, man.

0: Mars met On My Soul. Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Howard.
1: Hallootjes.
0: Howie, we hebben zometeen een open spot in de playlist. We zijn nog steeds druk op zoek naar tracks. Kan je eventjes in het kort vertellen wat we nodig hebben?
1: Ja, we zijn op zoek naar tracks van artiesten die opeens in een ander genre muziek gingen maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Beyoncé, die ineens een country-album uitbracht. Dat was wel even wennen. Of bijvoorbeeld Snoop Dogg, die datzelfde heeft gedaan met Willie Nelson. Ook een country-album. Dus als je een artiest hebt die even iets deed wat niet helemaal bij hem of haar past, dan willen we dat graag van je horen. En dan draaien wij misschien wel jouw plaat.
0: Ja, precies. Dus stuur dat eventjes door via de NPO Luister-app door middel van een berichtje of een voice-memo. Met daarin natuurlijk de naam van de artiest en de titel van de track. En vertel ook even in het kort wat de afslag dan precies is geweest. En ja, wat Howard zegt, dan draaien we hem zometeen misschien wel. Howie. Zometeen moeten we ook nog over hiphop gaan praten.
1: Laten we dat doen.
0: Heb jij al gestemd? Heb jij je lijstje al ingeleverd?
1: Ik heb huiswerk gedaan. Ik heb een lijstje ingeleverd. Ik vond het wel echt heel moeilijk. Dus ja, je mag er dan 30 kiezen of zo. Dus ja, ik heb maar wat gedaan. Het is niet zo dat ik dan... Maar dan krijg je dat weer. Staat die er niet in? Staat die er niet in? Nee, ja, nee. Dit is wat ik dan maar uiteindelijk heb samengesteld. Ik ben wel heel blij met mijn top 10. Daar sta ik wel echt helemaal achter. Maar ja, achter in de lijst kom je wel wat dingen tegen die je met een korreltje zout moet nemen of zo.
0: Oké, nou ja, we gaan zo meteen achter jouw lijstje komen. Ondertussen gaan we nog naar muziek luisteren. Mary J. Blige voor je zo meteen met Mary Jane.
1: The queen of hip-hop soul.
0: Ja?
1: Ja, zo werd ze genoemd altijd.
0: Ja, hier hebben we een keer een discussie over gehad.
1: Ja. Er zijn ook mensen die vinden dat ze die titel in de schoenen geworpen heeft gekregen.
0: Ja.
1: Maar dat is wel hoe ze in de jaren 90 bijna altijd werd aangekondigd. The queen of hip-hop soul.
0: Maar geen R&B dus?
1: Het werd hip-hop soul genoemd.
0: Oké. Ja. Want wij hadden destijds een discussie over Mary J. Blige, queen of R&B. Maar de benaming die ze kreeg was dus hip-hop soul.
1: Ja, de queen of hip-hop soul.
0: Nu wordt het wel heel ingewikkeld allemaal, hoor.
1: Ja, kan je het niet meer aan, jongen?
0: Nou, ik volg het even niet meer. Het wordt
1: te veel. Een glaasje water voor jou.
0: Outcast of Outcast, hoe je het ook wil noemen. Ook daar hebben we wel eens een discussie over gehad.
1: Precies.
0: Die hoor je met Roses hier tijdens Bridge the Gap.

0: Ja, en dat laatste wat ze doet, dat is een muzikale ode aan Anita Baker.
1: Oké.
0: Het is die laatste runs die ze doet. En daarom lacht ze ook, omdat ze daar even haar Anita Baker aan het channelen is.
1: Oké, en wat is het verhaal daar precies achter?
0: Nou, dus de manier waarop Anita Baker meestal aan het einde van haar nummers losgaat in
1: dat
0: de ad-libs, dat doet zij na.
1: En dat is dus de ode?
0: Ja, dat is de ode.
1: Oké dan. Hoe zou ik jou kunnen eren als het er een keer op aankomt?
0: Kip. Gewoon iets met kip, daar zijn we er.
1: Maar niet iets wat ik mondeling zou kunnen uitspreken?
0: Nou ja. Ja, misschien een van mijn classic comedy dingetjes uit je hoofd leren.
1: Oké.
0: Okay. Surinaamse gezelligheid staat op YouTube.
1: Ja, ik kan me wel herinneren dat tantes in Suriname dan zeggen dat je bent aangekomen.
0: Ja,
1: zo'n
0: hele verhaal, ja.
1: Oké, dan.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ik zal het onthouden.
0: Want je zou wel een keer meedoen aan het open podium van de one-liners.
1: Staat nog.
0: Oké.
1: Okay. Staat nog.
0: Oké, cool. Tillen we dan even over de zomer heen.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. En dan gaan we het hier ook even aankondigen voor een extra boost natuurlijk.
0: Leuk.
1: Ja, toch? Zometeen, muziek. Maar net hoorde je Roses van Outkast. Mm-hmm. Uit een tijd dat Android 3000 nog niet geheel ontspoord was. Zoals ze dat dan zeggen, hè, vandaag de dag. Ja, de afgelopen jaren dropte hij eerst een album uit alleen maar fluitmuziek.
0: Ja.
1: En daarna een album vol piano-sketches. Zoals dit. Dit is dan de fluitmuziek.
0: Volgens mij is dit van bingo ergens op een plek die wij niet kennen. Zo klinkt het wel.
1: Een beetje duister.
0: Ja. Maar de muziek maakt hij wel zelf.
1: Ja.
0: En die vocals zijn ook van hem?
1: Ja.
0: Wauw.
1: Maar dan denk ik bij mezelf, ja, dan zit je in de studio en dan is dit wat eruit rolt.
0: Ja.
1: En ja, mensen zijn toch wel gewend van je dat je een bepaalde, ja, muziek brengt.
0: Ja, maar volgens mij was hij daar gewoon op uitgekeken en wilde die gewoon experimenteren. En de grap is dat hij ermee wegkomt, want hij heeft er ook nog mee op het North Sea Jazz gestaan, hè?
1: Ja, klopt.
0: Die zaal was bomvol.
1: Maar wat ik altijd grappig vind aan mensen die willen experimenteren, is dat ze het dan ook wereldkundig maken. Want je kan ook gewoon experimenteren in de studio en het gewoon daar houden.
0: Oh, je bedoelt dat hij het ook echt uitbrengt?
1: Ja.
0: Ja, maar dat snap ik wel. Dat is de sport natuurlijk, om te kijken
1: wat het doet.
0: Ja, wat gaat het doen? En het heeft hem tot aan North Sea Jazz gebracht. Gewoon een uitverkochte zaal.
1: Ja, maar had hij dat echt nodig om op North Sea te komen?
0: Nee, oké, maar hij had geen nieuw werk. Toch?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet met zo'n catalogus.
0: Ik heb Outkast nog gezien daar. En nou goed, zij doen niks meer samen. Dan heeft hij dit gedaan en dan komt hij. Mag je daar ook mee spelen?
1: Maar denk je dat dit gewoon een test was voor North Sea ook? Om te kijken hoe het zou bevallen?
0: Of nee, ik denk dat het oprecht was om hem daar te programmeren. Want je hebt natuurlijk ook in de jazz scene van die freaks die alle obscure dingen. En bijvoorbeeld een genre dat heet dan Rare Grooves. Waarin echt van alles mag eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, dat heeft ook een plek op dat festival.
1: Oké.
0: Ja.
1: Nou, ik vraag me af hoe het bevallen is bij de mensen. Heb jij het gezien?
0: Nee, ik heb het niet gezien. Okay. Dat jaar was ik er niet. Ik was op Wakanda.
1: Misschien even terugkijken, want dat kan altijd wel.
0: Dat kan, je kan het wel terugzien.
1: Ga het wel even opzoeken.
0: Is er wel een luisteraar die erbij aanwezig was. Heb jij de grote André Fluitshow gezien ergens? Laat het weten.
1: Ja, in de NPO luisteren kan je altijd eventjes een berichtje of een voice memo doorsturen. Soms nemen artiesten gewoon een afslag. Dat kan, net als André. Ja, we hadden het net al over Kanye die een gospelalbum begon te maken. Justin Bieber die van kinderpop opeens volwassen R&B muziek begon te maken. Dan heb je nog Lil Wayne die een rockalbum maakte. Beyoncé een countryalbum. En dat deed Snoop Dogg dan ook.
0: Mm-hmm.
1: En zo gaat het eigenlijk verder.
0: The list goes on and on.
1: The list goes on and on. En zometeen hebben we dus een open spot in de playlist die we willen wijden aan een artiest die een afslag genomen heeft. En dan willen we dus een track draaien dat onderdeel is van die afslag.
0: Laat het weten.
1: Laat het even weten. En misschien draaien we hem dan zometeen. Na muziek van onder andere Dio en Seth, die hoort met Tijdmachine. Maar eerst Janet Jackson met All For You.

0: als ik terug kon in de tijd.
1: Maar wat zou je dan veranderen, Howard?
2: Misschien 5 centimeter langer.
1: Ja, vind je jezelf te kort?
2: Nee.
1: Maar?
2: Als ik dan iets kon veranderen, zou ik zeggen 5 centimeter langer. En jij, behalve haar?
1: Daar kan ik niks aan veranderen, dat is de natuur.
2: Nee, maar stel dat je iets kon veranderen.
1: Je hebt het al verpest, Howard.
2: Oh,
1: je hebt het al
2: verpest. Dat zullen we nooit weten.
1: Jongen. Volgende week, 11 augustus, is het de verjaardag van hip-hop. Want in 1973 organiseerde DJ Kool Herc een feestje in de Bronx dat gezien wordt als de geboorte van hip-hop.
3: Ja.
1: Op Blend hoor je de hele dag de meest iconic hip-hop tracks ooit gemaakt in de Blend Hip-Hop 153. En jij kunt hiervoor je suggesties droppen op de website mpoblend.nl. En jij hebt dat ook gedaan, hè, Howard?
2: Ja, ik had een mailtje gezien of ik dan de top 30 wilde inleveren. Dus ik had toch tijd in het vliegtuig tussen het slapen door.
1: Ja.
2: Dus ik heb even een lijstje bij elkaar getikt.
1: Ja, ik zie hier een hele behoorlijke lijst. Zware titels, zware artiesten. Maar ik denk dat het te lang is om allemaal door te nemen. Dus ik dacht, laten we gewoon de top 3 pakken.
3: Mm-hmm.
1: En dan hebben we op nummer 1. Of zullen we bij 3 beginnen? Waar beginnen we?
2: Wat denk je zelf?
1: 3.
2: Oké.
1: Okay. Q-Tip, Let's Ride.
2: Ja, ik vind dat zo'n dikke productie. En ook het feit dat hij zelf die beat heeft gemaakt, zelf rapt. Ja, ik vind het echt waanzinnig. Ik vind het een heel fijn nummer. En voor mij terecht dat hij op 3

0: Dat is echt te gek.
1: Ja, toch? Nummer 3 dus.
0: Ja.
1: Dan hebben we op nummer 2 LL Cool J met The Booming System.
0: Ja, maar dit nummer, vriend. In de auto, radio maximaal en dan gewoon gaan. Dit nummer is gemaakt voor de Jeeps. Ja, man. Er zit alles in, bragging en boasting, alles zit erin.
1: Maar waarom hoor ik hem dan nooit pompen?
0: Dat is niet waar, hoor. We hebben nu een keer gedraaid hier en ik draai hem echt heel vaak.
1: Ik bedoel, in je auto.
0: Ja, maar meestal zijn wij dan aan het roddelen, toch? Over collega's.
1: Oh ja, ja, dat is ook zo. Niet te hard praten. En dan de nummer 1.
0: Nummer 1. Ja, wat wil ik zeggen? Dit is mijn lievelingsrapper. Er hangt een schilderij van hem in mijn woonkamer. Ja, dit is voor mij de ultieme hip-hop track.

0: het niet zeggen. Ik ga het niet zeggen.
1: Ja, maar deze zou ik letterlijk non-stop op repeat kunnen draaien. En ik krijg er gewoon geen genoeg van.
0: Nou, we hebben iets gemeen. Want dit was ook mijn nummer 1.
1: Oh, kijk.
0: Ik denk dat dit... Ja.
1: Ik heb iets geleerd van je oompie.
0: Als ik het had geweten, dan had ik pak op 1 gezet. Nee, maar dit is gewoon echt een voor mij een full circle ja, hip-hop track. Alles zit erin.
1: Ja.
0: Goede teksten, de struggle, het succes.
1: Precies.
0: Alles.
1: Goede samples gebruikt.
0: Goede sample.
1: Ja, het is gewoon tof.
0: Het is gewoon helemaal compleet. Dus mooie nummer 1, Howard. Ik heb zoiets van, moeten we er niet gewoon eentje gaan draaien?
1: Ja, dan stel ik voor dat we dan nummer 3 draaien. Want nummer 1 en 2 die komen hier best wel vaak voorbij. Maar Q-Tip met Let's Ride, helaas niet.

0: Jezebel. Hey, hou je wel waar op zoek naar een track van een artiest die een keer een afslag genomen heeft. En daarvan wilden wij dan de track draaien.
1: Ja.
0: Ik zie net ook trouwens, voordat we daar naartoe gaan, een reactie binnenkomen van Duco. En die was dus bij de fluitshow van...
2: We noemen het inmiddels al de fluitshow.
0: Three Stacks. Ja. Andre 3000. En die, Duco zegt in de NPO Luisterrap, de fluitshow was volgens mij vorig jaar bij North Sea Jazz. Het was K.
1: Oh.
0: En ik ben weggelopen.
2: Hm? Hij is letterlijk weggeblazen. Wat goed.
0: Ja.
2: Oh jee, ja, dat is de eerste keer dat ik iemand er zo uitgesproken negatief over hoor.
0: Ja, ik heb niet gehoord dat mensen überhaupt die show ooit gezien hebben. Dus ik vind dit wel meteen veelzeggend.
2: Dus dat hij als enige daar stond, bedoel je?
0: Ja.
2: Oké, okay. Ja. Ja, het kan. We hebben het allebei niet gezien, dus helaas.
0: We gaan het wel terugkijken als dat mogelijk is, dat zei ik al. Maar goed, eventjes terug naar de request weer. Een track van een artiest die een keer een afslag heeft genomen. Ik zie dat Kwame een reactie heeft doorgestuurd. En die zegt, de grootste stijlbreuk blijft voor mij Ice-T, die ook met Bodycount keiharde metal maakt.
2: Oh ja.
0: Die hebben we inderdaad ook.
2: Die harde metal en die harde hip-hop hebben voor mij toch wel wat raakvlak, hoor. Ik snap wel, ik vind het niet zo heel ver uit de buurt, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Even kijken, Amin stuurt ook een reactie. Die zegt, Drake met dat House album. De eerste keer dacht ik dat Spotify op shuffle stond. Ja, dat was Honestly Nevermind.
2: Okay.
0: Dat was een soort uitstapje van Drake. Ook niet aangekondigd, het werd gewoon random gedropt. En ja, volgens mij heeft hij het qua cijfers best goed gedaan. Maar ik heb niet heel lang daarna nog van het album gehoord of zo.
2: Wat vond je ervan?
0: Op dat moment vond ik het te random in zijn carrière.
2: Mm-hmm.
0: Maar ja, voor de zomer was het best wel leuk.
2: Okay.
0: Ik denk dat als je op Ibiza bent, dat het album wel heel goed werkt.
2: Aha, sorry,
0: dus op die manier. Even kijken, nog een reactie. Aliyah, die zegt, Snoop heeft volgens mij elk genre inmiddels wel geprobeerd, behalve opera.
2: En zelfs dat durf ik te betwijfelen.
0: Dat het misschien nog gaat komen.
2: Ja.
0: Even kijken, Romy zegt, toen Childish Gambino ineens funk en soul ging maken, dacht ik ook, huh? Maar achteraf was het heel geniaal.
2: Ja.
0: Ja, dat was heel dope.
2: Ja.
0: Rashid zegt, Lil Wayne met rock was even schakelen. Ik snapte er destijds niks van.
2: Hmm.
0: Nou ja, dat is het een beetje. En dan krijgen we nog een reactie van Tony. En die komt met Queen Cool Cat.
2: Wauw.
0: Ja, dat was wel een uitstapje, maar ook weer niet of zo.
2: Nee, kijk, daarom zeg ik, wauw, ik heb het lang niet gehoord. Ik vind het echt een heel tof nummer. En ik weet nog de eerste keer dat ik het hoorde, dat ik me afvroeg, wie is dit? En toen hoorde ik Queen. En dacht ik, oké. Okay. Ja, want dit is wat anders dan Radio Gaga. Of
0: ja,
2: zo,
0: dat is waar.
2: Dus ja, inderdaad, man.
0: Het is wel soul.
2: Ja.
0: Misschien een beetje funk.
2: Dus het past in ons roster.
0: Dus dan moeten we het gewoon gaan draaien, toch?
2: Let's do it.

0: Hudson met Spotlight. Het einde van de show is alweer bijna in zicht, ouwe. Hoe voelt die eerste dan?
1: Ja, het is wel weer even wennen. Ik moet ook weer mijn mojo vinden bij die quiz. Want iedereen weet normaal win ik altijd. Dus ja, dat is even lastig. Maar tegelijkertijd is het ook net zoiets als fietsen, weet je wel. Je verleert het niet.
0: Nee, precies.
1: En ik heb op vakantie op Curaçao ook 1 keer radio gemaakt. Want een vriend van me heeft daar een show op donderdag. Die heet Soul Grooves bij Dolfijn FM. En toen was ik sidekick.
0: Oké, okay, dus je bent vreemd gegaan.
1: Nee, mijn conditie heb ik bijgehouden.
0: Je bent vreemd gegaan.
1: Nee, is niet waar.
0: Jawel.
1: Nee, is niet waar. Ik vertel het toch.
0: Zo voel ik het wel.
1: Echt waar?
0: Ik mag voelen hoe ik het voel.
1: Nou,
0: toch?
1: Is je zaak. Dus dat. En, okay. Maar ik heb er wel weer zin in om morgen weer die quiz naar me toe te trekken.
0: Nou ja, ik wens je heel veel succes.
1: Ik ga de hele tijd alleen maar nieuws checken nu. Zelfs voetbal.
0: Ik wens je echt heel veel succes, Howard. Zometeen vanaf 6 uur is het tijd voor non-stop muziek. Dus mocht je zoiets hebben van, hè, gaat het stoppen? Nee, nee, het gaat eigenlijk gewoon door.
1: En door.
0: En dan zonder de stem van mij en Howard, maar gewoon alleen maar muziek.
1: En morgenochtend hoor je weer stemmen.
0: Vanaf 7 uur. Dus ook dan moet je er weer bij zijn.
1: Ja.
0: Maar voor nu, heel veel plezier met de muziek. En zorg ervoor dat je morgen weer fris en fruitig aanwezig bent.
1: Eet smakelijk!

0: uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: classic R&B, hip hop and soul. Blend. 7 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Omdat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel. En dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauxet heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauxet pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer, het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
1: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
0: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die overgezet, zegt Rijkswaterstaat.
2: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
0: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: and soul. Blend. 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

Soul. Blend. 12 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: HBO-blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europese kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. Twee uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.